0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Minke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. In datzelfde jaar werd het Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantalle Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robbe en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
5: You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-teams scouten namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9, dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie.

0: Marsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of, zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinales. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest. Want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi López. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met López krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. López speelde onder meer voor Deportivo Alavés, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1 Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 19e. En op deze dag start je sportief. Zo dadelijk meer over autosport. Ik heb hockey voor je. En natuurlijk ook het nodige voetbalnieuws onderweg.
1: Grand Prix Radio.

Radio aan het begin van deze woensdagochtend. Zo gaan we alweer richting de helft van de week. En mag je al een beetje gaan denken aan het weekend. Dit weekend een bijzonder weekend. De laatste race op het circuit van Zandvoort in de Formule 1. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid deze ochtend nog over hebben. En deze ochtend is het bewolkt, vallen er ook enkele buien. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal nog een buitje. Later wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon soms door. Het wordt rond de 20 graden vandaag. De meeste files deze woensdag op de wegen in Noord-Holland. In de rest van het land is het nog een zomervakantie, dus niet echt sprake van een ochtendspits. Zo dadelijk meer over voetbal en ook hockey. De Nederlandse hockeyers die hebben het gisteren goed gedaan tegen Argentinië. Blikken zo dadelijk even op terug. Hier op jouw sportradio, dit is Grand Prix Radio.

0: Amsterdam Free Radio aan het begin van woensdag de 19e. Er is zoeker goed zaken gedaan in de voetbalwereld. FC Barcelona heeft de komst van Rodri officieel afgerond. De Spaanse wereldkampioen komt voor een bedrag van, ja, zit je goed, 76,5 miljoen euro over van Manchester City en tekent een contract voor 4 seizoenen. De 30-jarige middenvelder wordt in Catalonië een concurrent voor onder andere de geblesseerde Frenkie de Jong. Ja, Rodri die gaf bij zijn presentatie aan dat spelen voor Barcelona een droom is die uitkomt en hij niet kan wachten om te gaan beginnen. De juiste instelling. En bij het hockey hebben de Nederlandse mannen gisteren een belangrijke zege geboekt op het WK in eigen land. Argentinië werd in Amstelveen met 3-1 verslagen. Aanvoerder Thierry Brinkman opende de score, maar naar Tijmen Reyrenga en Duco Telgekamp de andere Nederlandse treffers voor hun rekening namen. Door de overwinning is de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee al zeker van de volgende ronde. En ook premier Rob Jetten die was aanwezig. En dat was niet echt om Oranje te steunen, maar om zijn verloofde, de Argentijnse international Nicolas Kinam, ja, te supporten. Maar ja, die zag hij dus verliezen van Oranje. Na afloop van de wedstrijd werd Duco Telgekamp geïnterviewd door de NOS over de wedstrijd tegen Argentinië.
1: Nou ja, goed, we zijn gewoon voor het thuispubliek zo'n WK aan eigen land, gewoon fantastisch. En met het nieuwe format is ook die poolwedstrijden zijn gewoon door daar. Dus ja, daar moet je gewoon op, daar moet je gewoon opklappen. Dus dat wisten we van tevoren. En dit was een beetje natuurlijk van tevoren de grootste wedstrijd van de pool. En die is gewoon heel belangrijk voor ons om deze te pakken. Wij leven voor zulke dingen. Weet je, dit is wat wij doen. Dit is waar wij van houden. We trainen al deze uren voor exact dit. Dus ja, als we die pot in gaan, dan willen we ook er alles van maken. En dan willen we gas erop. Dan willen we alles wat we kunnen laten zien. Dus ja, gewoon vanaf minuut 1 gelijk passie en gas erop.
0: Aldus Duco Telgekamp gisteren na afloop van de overwinning tegen Argentinië. Vandaag komen de hockeydames in actie. De Nederlandse dames die komen om 6 uur vanavond in actie tegen de Japanse vrouwen. Daarover straks natuurlijk veel meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Okay.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Minke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockey ter wereld. In datzelfde jaar werd het Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantalle Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robben en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Formule 1-coureur Alexander Albon die heeft zijn contract bij Williams verlengd. De 30-jarige Thai, die sinds 2022 voor het team rijdt, heeft zijn verbintenis met meerdere jaren vastgelegd en blijft nu tot zeker eind 2027 bij de Britse renstal. Ja, de contractverlenging die moet dan weer zorgen voor stabiliteit binnen het team en maakt ook een einde aan de speculaties over de toekomst van Albon. Wie zijn teamgenoot zal zijn in de komende seizoen is op dit moment nog niet officieel bekendgemaakt. Dat is nu nog steeds Carlos Sainz. En ik verwacht dat die ook nog wel even blijft. Want ja, waar anders zou Sainz naartoe kunnen? En op zich is het natuurlijk ook een hele goede kracht binnen het team, de Spanjaard. Oh, er is iemand die wat wil zeggen?
1: Hey everyone, Alex here. Just to let you know, I am continuing my journey with Williams. Just to say a big thank you to all the support. I know we've had our highs and lows. Unfortunately, recently more lows than highs. But you are with us all the time. And we always feel very grateful to have all that support. So here's to many more races together. Keep pushing us forwards. And you'll see me in blue for more races to come.
0: Aldus Alexander Albon dus, die zijn contract heeft verlengd bij Williams tot het einde van 2027. En hij bedankt met name de supporters voor het steunen van het team. En de laatste tijd zijn er wat meer dieptepunten dan hoogtepunten. Dat gaf hij zelf ook toe, maar hij blijft voorlopig dus het team van Williams trouw. Alexander Albon. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: jouw sportradio. Aan het begin van deze woensdag. Het is deze ochtend bewolkt. Er vallen enkele buien. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal ook nog steeds een bui. Later wordt dit in het noordwesten droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag rond de 20 graden. Zo dadelijk meer over mountainbike en ook autosport. Eerst de ANP-headlines en de situatie op de weg van de ANWB onderweg.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In ons land worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt 1Vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. De Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. Er wordt meteen beboet, meldt de regionale omroep. De boeren hadden al gezegd van de snelwegen weg te blijven. En kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Nout van Sommeren. En op

sportief aan de woensdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Mountainbikester Anna Terpstra die heeft gisteren haar afscheid van de topsport aangekondigd. De 35-jarige Zeeuwse stopt na dit seizoen. Haar besluit werd versneld door het wegvallen van een sponsor en een fysieke terugslag na een operatie. Terpstra, zevenvoudig Nederlands kampioen en winnares van twee wereldbekers, zal nog wel deelnemen aan de wereldbeker in Le Gat en het WK in Val di Sol op 30 augustus. Ja, ze nam in haar loopbaan 3 maal deel aan de Olympische Spelen en behoorde jarenlang tot de wereldtop. Anne Terpstra die dus stopt met het mountainbiken. In de DTM Autosport, daar heb ik het over, heeft het Lamborghini-team Grasser officieel beroep aangetekend tegen de disqualificatie van coureur Mirko Bortolotti in de Oschersleben. Het team had tot gistermiddag 5 uur de tijd om deze stap te zetten en heeft dat binnen de termijn ook gedaan, zo bevestigt de Duitse Autosportbond DMSB. Grasser die moet het beroep nu binnen een week schriftelijk motiveren. Nou, de hoop is dat er een uitspraak volgt voor de seizoensfinale van het DTM-kampioenschap, waarin Bortolotti een belangrijke rol speelt. Zo dadelijk nog veel meer sportnieuws voor je in Sport in het Kort op de Autosportredactie. Of de sportredactie, zo moet ik het zeggen. Ja, ik zit nog een beetje met mijn hoofd in de autosport. Hè. Zitten deze ochtend Ronald van der Geer. Hij praat je zo direct bij op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Loopt er bij Mercedes-teambaas Toto Wolff misschien al een toekomstig Formule 1-coureur rond? Zijn 9-jarige zoon Jack doet het namelijk uitstekend in de karts. Maar vader Toto wil vooralsnog niet te hard van stapel lopen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jack Wolff gaat aan de leiding in het IAMA kartkampioenschap. Heeft inmiddels ook een race gewonnen. En in de huidige autosportwereld blijven zulke prestaties niet lang onopgemerkt. Formule 1-team scout namelijk steeds jonger. Mercedes legt bijvoorbeeld al talenten van 11 jaar vast. En andere teams kijken zelfs naar coureurs van 10 jaar oud. Volgens Toto Wolff heeft zijn zoon door zijn achternaam zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is duidelijk. Zijn ouders kennen de autosportwereld en beschikken over de ervaring en mogelijkheden om hem goed te begeleiden. Maar er is ook een keerzijde. Volgens Wolff rijdt zijn zoon als het ware met een schietschijf op zijn rug. Andere jonge coureurs willen namelijk heel graag van de zoon van Toto Wolff winnen. En Jack klaagde onlangs zelf dat hij tijdens een race in zijn eentje het allemaal moest opboksen tegen een team van 6 coureurs die met elkaar samenwerkten. Maar vader Toto houdt voorlopig de voet stevig op de rem. Jack is pas 9. Dus voordat we hem vast naast George Russell zetten, eerst nog maar even zijn basisschool afmaken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, in Spanje wordt de allereerste speelronde van het nieuwe competitieseizoen op deze woensdagavond verder afgewerkt. Er staat slechts één wedstrijd op de kalender. Atletico Madrid neemt het in eigen huis op tegen de mannen van Malaga. En die wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. Hier zo dadelijk de ANP headlines. Hoe ziet het eruit op de weg? Dat hoor je ook van de ANWB. En natuurlijk straks ook nog veel meer sport voor je.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kampeerovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien. Op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Het wordt een graad of 19. Morgen verandert er weinig.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Pas je eind.

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op daar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren... tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Grand Prix Radio. Nout van Sommeren.
16: Goedemorgen, het is de start van woensdag 19 augustus. Zo dadelijk sport voor je. Onder andere golf en ik heb voetbalnieuws voor je. Goedemorgen, dit is jouw sportradio.

Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. En die begint bewolkt. Er vallen ook enkele buien deze ochtend. Ja, vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal nog een buitje. Later wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon soms door. Het wordt rond de 20 graden vandaag. Zo dadelijk sportnieuws voor je. Ik heb golfnieuws en ook voetbalnieuws. Mourinho over Real Madrid. Hij is teruggekeerd, gisteren officieel gepresenteerd. Daarover zo meer op jouw sportradio. Dit is

Amfi Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is de start van een nieuwe dag. Ja, beginnen we toch wel bewolkt en regenachtig. Ja, ik mis toch wel een beetje de zon. Maar goed, de natuur kan het vocht goed gebruiken, zeg maar.

eer om de jonge Europese talenten te mogen leiden in deze tweestrijd. Mooi nieuws dus. Ja, nog meer mooi nieuws uit de voetbalwereld. Trainer José Mourinho die is begonnen aan zijn tweede periode als hoofdcoach van Real Madrid. De Portugees gaf aan dat zijn terugkeer ditmaal nog specialer en emotioneler voelt dan zijn eerste termijn. Voor Mourinho, die gisteren officieel werd gepresenteerd, is het een missie om de club opnieuw naar successen te leiden. Hij staat aan de vooravond van de eerste officiële wedstrijden en de verwachtingen rond zijn entree bij de koninklijke zijn dan ook hoog gespannen. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Over voetbal gesproken, vanavond komt NEC in actie op Europees niveau. We gaan zo dadelijk even vooruitblikken op die wedstrijd. Onder andere met de trainer Dick Schreuder. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Otmar Schaffnauer sluit een terugkeer in de Formule 1 niet uit. Voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin mist vooral de competitie. Al hoeft hij niet per se weer als teambaas aan de slag. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaffnauer zegt open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar alleen als hij daadwerkelijk ook iets kan toevoegen. Een adviserende of opbouwende functie zou hem daarom ook zeer aanspreken. Volgens Schaffnauer is de rol van teambaas in de Formule 1 de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker komen voormalige race-engineers op leidinggevende posities terecht. Terwijl volgens hem voor het leiden van een team ook nog andere kwaliteiten nodig zijn. Hij blikte ook terug op zijn tijd bij Aston Martin. De komst van Martin Whitmarsh als CEO zorgde volgens Schaffnauer voor een onduidelijke machtsverdeling. Hij zegt na diens komst ongeveer 80% van zijn verantwoordelijkheden te zijn kwijtgeraakt. Of zoals Schaffnauer het zelf omschrijft, er kunnen geen twee pauzen zijn. Sinds zijn vertrek bij Alpine in 2023 is hij overigens gewoon actief gebleven in de autosport. Hij is tegenwoordig CEO van Amersfoort Racing. Maar een terugkeer naar de Formule 1, ja, die longt toch. De deur staat dus altijd open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: steeds.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is de start van woensdag de 19e. NEC die bereidt zich voor op de belangrijke play-off-wedstrijd voor de Champions League tegen Bodø/Glimt. De club uit Nijmegen staat aan de vooravond van een historisch duel. Ja, en dat zorgt in de hele stad voor een enorme voetbalkoorts. Gisteren werden er ook al heel veel merchandise verkocht, shirtjes zeg maar. Ja, de ploeg van trainer Dick Schreuder hoopt op een stunt tegen de Noorse tegenstander om zo een stap dichter bij het hoofdtoernooi te komen. De wedstrijd tegen de ploeg van de Nooren wordt vanavond in de Goffert gespeeld. Gisteren tijdens de persconferentie had Dick Schreuder, de trainer van NEC, dus dit erover te vertellen.
2: We moeten wel zeg maar onze top halen om een goed resultaat neer te zetten en om in de heenwedstrijd of zeg maar daar nog zeker mee te kunnen spelen. En dat willen we wel. En daarin kan het publiek wel een grote rol spelen. Want dat zie je wel bij momenten, zeg maar, wat ik heb ook net aangegeven bij de topwedstrijden. Ja, dat wel wat doet met de ploeg.
1: Aldus Dick Schreuder bij de NOS over de wedstrijd van vanavond tegen Bodø/Glimt. Die begint om 9 uur en is te zien op Ziggo Sport. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio aan het begin van deze woensdag. Het is bewolkt en er vallen enkele buien deze ochtend. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal een bui. Later wordt het in het noordwesten wat droger en breekt de zon soms zelfs door. Het wordt rond de 20 graden. Ja, de meeste files deze ochtend op de wegen in Noord-Holland. In de rest van het land is er nog geen sprake van een echte ochtendspits door de zomervakantie. De bijzonderheden die hoor je zo dadelijk van de ANWB, evenals de headlines uit het nieuws van het ANP.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wie was je aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it!
19: Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
5: Kippie.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en Alfrit Schaarsbergen. Het veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Nout van Sommeren.
15: Zo dadelijk nog even wat voetbalnieuws met je doornemen.

sportief. Aan de woensdag beginnen doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, in het voetbal is Andoni Iraola begonnen aan zijn nieuwe taak als nieuwe manager van Liverpool. De Baskische coach heeft het stokje overgenomen van Arne Slot, die afgelopen zomer vertrok. Ja, na een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League vorig seizoen hoopt de club onder Iraola een frisse start en op beter voetbal, hopen ze. De nieuwe oefenmeester gaf aan dat de spelers als Alexander Isak en Florian Wirtz al een goede indruk op hem hebben gemaakt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ja, en AZ die heeft de komst van Steyr Racing afgerond. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Groningen en heeft een contract tot medio 2031 getekend. En opmerkelijk is dat Racing momenteel herstelt van een zware kruisbandblessure. De speler noemt het zelf een aparte situatie, maar is blij met het vertrouwen van de Alkmaarders. AZ beschouwt de transfer als een investering voor de lange termijn en geeft de voormalige aanvoerder van Groningen alle tijd om volledig fit te worden. Dat dus over het voetbal. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je onderweg. Ronald van der Geer met Sport in het Kort op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: piace, mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Rudy Garcia heeft stevig uitgehaald naar de medische staf van de Belgische nationale ploeg. Volgens de voormalige bondscoach zijn tijdens het WK verschillende blessures en ziektegevallen niet goed aangepakt. En dat heeft de prestaties van België stevig beïnvloed. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Garcia noemt onder meer de situatie rond Jeremy Doku. Die belandde tijdens het toernooi met een hardnekkige luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. En volgens Garcia had hij al eerder aangedrongen op een scan, maar vond de verantwoordelijke arts dat op dat moment niet nodig, omdat Doku al antibiotica kreeg. Ook over de behandeling van fysieke problemen van Yuri Tielemans, Charles de Ketelare en Zeno de Bast is Garcia kritisch. België bereikte onder zijn leiding uiteindelijk toch nog de kwartfinale. Spanje was daarin nipt te sterk. En na afloop werd het aflopende contract van Garcia niet verlengd. Hij kreeg zelfs kritiek op het vertoonde spel en ook op zijn omgang met de keeper Thibaut Courtois. Toch vindt Garcia dat hij België tijdens zijn periode als bondscoach weer op de kaart heeft gezet. Hij is weg. Zijn plaats is inmiddels ingenomen door Mark van Bommel.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio, staat aan. Middenvelder Joey Veerman heeft via de kanalen van PSV afscheid genomen van de supporters. De international ronde gisteren zijn transfer naar de Duitse club Borussia Dortmund af. Na een periode van 4,5 jaar in Eindhoven bedankt hij de fans voor hun steun. In zijn boodschap laat Veerman weten dat hij de club en de stad een warm hart toedraagt en belooft dat hij zal blijven zingen voor de clubkleuren. Hij verlaat de landskampioen voor een nieuw avontuur dus in de Bundesliga. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sport.

Radio in het begin van deze woensdag. Dat wil zeggen dat we richting de helft van de week gaan. En dan mag je een beetje gaan denken aan het weekend. Hè. En dit weekend toch wel een bijzonder, ja, bijzonder dingetje. De laatste Formule 1 reis, voorlopig althans, op het circuit in Zandvoort. De Heineken Dutch Grand Prix. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, zal ook het hele weekend in het teken staan van dit geweldige evenement. En alle actie hoor je live. Het is een sprintweekend. Dus vrijdag de enige vrije training en de sprintkwalificatie. Zaterdag dan de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. En alles is dus live te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hoor je allemaal hier.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruisen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kamperovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kamperers vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kinnensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos. Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend.
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen? Of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
18: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
19: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
18: Wat dan?
19: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Oh, mag ik mee?
19: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
22: Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Hallo, Odido.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdagochtend. Zo gaan we alweer richting de helft van de week. En mag je al een beetje gaan denken aan het weekend. Dit weekend een bijzonder weekend. De laatste race op het circuit van Zandvoort in de Formule 1. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid deze ochtend nog over hebben. En deze ochtend is het bewolkt, vallen er ook enkele buien. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal nog een buitje. Later wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon soms door. Het wordt rond de 20 graden vandaag. De meeste files deze woensdag op de wegen in Noord-Holland. In de rest van het land is het nog een zomervakantie, dus niet echt sprake van een ochtendspits. Zo dadelijk meer over voetbal en ook hockey. De Nederlandse hockeyers die hebben het gisteren goed gedaan tegen Argentinië. Blikken

0: Jouw sportradio Grand Prix Radio aan het begin van woensdag de 19e. Er is zoeker goed zaken gedaan in de voetbalwereld. FC Barcelona heeft de komst van Rodri officieel afgerond. De Spaanse wereldkampioen komt voor een bedrag van, ja, zit je goed, 76,5 miljoen euro over van Manchester City en tekent een contract voor 4 seizoenen. De 30-jarige middenvelder wordt in Catalonië een concurrent voor onder andere de geblesseerde Frenkie de Jong. Ja, Rodri die gaf bij zijn presentatie aan dat spelen voor Barcelona een droom is die uitkomt en hij niet kan wachten om te gaan beginnen. De juiste instelling. Ja, en bij het hockey hebben de Nederlandse mannen gisteren een belangrijke zege geboekt op het WK in eigen land. Argentinië werd in Amstelveen met 3-1 verslagen. Aanvoerder Thierry Brinkman opende de score, maar naar Tijmen Reyrenga en Duco Telgekamp de andere Nederlandse treffers voor hun rekening namen. Door de overwinning is de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee al zeker van de volgende ronde. En ook premier Rob Jetten die was aanwezig. En dat was niet echt om Oranje te steunen, maar om zijn verloofde, de Argentijnse international Nicolas Kinam, ja, te supporten. Maar ja, die zag hij dus verliezen van Oranje. Na afloop van de wedstrijd werd Duco Telgekamp geïnterviewd door de NOS over de wedstrijd tegen Argentinië.
1: Nou ja, goed, we zijn gewoon voor het thuispubliek zo'n WK aan eigen land, gewoon fantastisch. En met het nieuwe format is ook die poolwedstrijden zijn gewoon door daar. Dus ja, daar moet je gewoon op, daar moet je gewoon opklappen. Dus dat wisten we van tevoren. En dit was een beetje natuurlijk van tevoren de grootste wedstrijd van de pool. En die is gewoon heel belangrijk voor ons om deze te pakken. Wij leven voor zulke dingen. Weet je, dit is wat wij doen. Dit is waar wij van houden. We trainen al deze uren voor exact dit. Dus ja, als we die pot in gaan, dan willen we ook er alles van maken. En dan willen we gas erop. Dan willen we alles wat we kunnen laten zien. Dus ja, gewoon vanaf minuut 1 gelijk passie en gas erop.
0: Aldus Duco Telgekamp gisteren na afloop van de overwinning tegen Argentinië. Vandaag komen de hockeydames in actie. De Nederlandse dames die komen om 6 uur vanavond in actie tegen de Japanse vrouwen. Daarover straks natuurlijk veel meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De soap rond Memphis Depay en Corinthians lijkt dan toch een positieve afloop te krijgen. De Nederlandse spits en de Braziliaanse club hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor 2 jaar. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat is opvallend, want kort geleden leek een vertrek van Memphis juist vrijwel zeker. Voorzitter Osmar Stabile vond een nieuwe overeenkomst financieel te riskant en liet weten dat Corinthians niet verder wilde met Depay. Daar was Memphis niet blij mee, omdat hij er weer vanuit ging dat eerder al andere afspraken waren gemaakt. Nou, dat leidde tot behoorlijk wat onrust. Ook de supporters en sponsoren bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk gingen Corinthians en het management van Depay opnieuw om tafel. En dat is met resultaat geweest. Want Memphis is volgens de voorzitter akkoord gegaan met een lager salaris, waardoor een nieuwe verbintenis financieel wel mogelijk is. Handtekeningen moeten nog worden gezet, maar beide partijen zijn van plan de overeenkomst af te ronden. En daarmee lijkt Memphis Depay dus toch gewoon in Brazilië te blijven voetballen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Formule 1-coureur Alexander Albon die heeft zijn contract bij Williams verlengd. De 30-jarige Thai, die sinds 2022 voor het team rijdt, heeft zijn verbintenis met meerdere jaren vastgelegd en blijft nu tot zeker eind 2027 bij de Britse renstal. Ja, de contractverlenging die moet dan weer zorgen voor stabiliteit binnen het team en maakt ook een einde aan de speculaties over de toekomst van Albon. Wie zijn teamgenoot zal zijn in de komende seizoen is op dit moment nog niet officieel bekendgemaakt. Dat is nu nog steeds Carlos Sainz. En ik verwacht dat die ook nog wel even blijft. Want ja, waar anders zou Sainz naartoe kunnen? En op zich is het natuurlijk ook een hele goede kracht binnen het team, de Spanjaard. Oh, er is iemand die wat wil zeggen?
1: Hey everyone, Alex here. Just to let you know, I am continuing my journey with Williams. Just to say a big thank you to all the support. I know we've had our highs and lows. Unfortunately, recently more lows than highs, but you are with us all the time, and we always feel very grateful to have all that support. So here's to many more races together. Keep pushing us forwards. And you'll see me in blue for more races to come.
0: Aldus Alexander Albon dus, die zijn contract heeft verlengd bij Williams tot het einde van 2027. En hij bedankt met name de supporters voor het steunen van het team. En de laatste tijd zijn er wat meer dieptepunten dan hoogtepunten. Dat gaf hij zelf ook toe, maar hij blijft voorlopig dus het team van Williams trouw. Alexander Albon. Zo dadelijk nog veel meer sport, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds. And poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right eye.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze woensdag. Het is deze ochtend bewolkt, er vallen enkele buien. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal ook nog steeds een bui. Later wordt dit in het noordwesten droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag rond de 20 graden. Zo dadelijk meer over mountainbike en ook autosport. Eerst de ANP-headlines en de situatie op de weg van de ANWB onderweg.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met

0: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis. Pakken.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000 en wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, zegt Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door beklanningen bij voorstanders.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linker rijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Nout van Sommeren. En ook deze.

Sportief aan de woensdag beginnen, dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Mountainbikester Anna Terpstra die heeft gisteren haar afscheid van de topsport aangekondigd. De 35-jarige Zeeuwse stopt na dit seizoen. Haar besluit werd versneld door het wegvallen van een sponsor en een fysieke terugslag na een operatie. Terpstra, zevenvoudig Nederlands kampioen en winnares van twee wereldbekers, zal nog wel deelnemen aan de wereldbeker in Le Gette en het WK in Val di Sol op 30 augustus. Ja, ze nam in haar loopbaan 3 maal deel aan de Olympische Spelen en behoorde jarenlang tot de wereldtop. Anna Terpstra die dus stopt met het mountainbiken. In de DTM Autosport, daar heb ik het over, heeft het Lamborghini-team Grasser officieel beroep aangetekend tegen de disqualificatie van coureur Mirko Bortolotti in de Oschersleben. Het team had tot gistermiddag 5 uur de tijd om deze stap te zetten en heeft dat binnen de termijn ook gedaan, zo bevestigt de Duitse Autosportbond DMSB. Grasser die moet het beroep nu binnen een week schriftelijk motiveren. De hoop is dat er een uitspraak volgt voor de seizoensfinale van het DTM-kampioenschap, waarin Bortolotti een belangrijke rol speelt. Zo dadelijk nog veel meer sportnieuws voor je in Sport in het Kort op de Autosportredactie. Of de sportredactie, zo moet ik het zeggen. Ja, ik zit nog een beetje met mijn hoofd in de autosport. Zit deze ochtend Ronald van der Geer. Hij praat je zo direct bij op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord heeft de selectie versterkt met de Spaanse linksback Javi López. De verdediger komt op huurbasis over van Real Sociedad. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Giovanni van Bronckhorst zat dun in de linksbacks. Jordan Bos is niet beschikbaar en ook Gijs Smal kampt al langere tijd met fysieke problemen. En met López krijgt Feyenoord er dus snel een extra optie bij. Spanjaard zegt trots te zijn dat hij voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag spelen. Hij wil zich zo snel mogelijk aansluiten bij de selectie en van waarde zijn voor het team en de supporters. López speelde onder meer voor Deportivo Alavés, Real Sociedad en Real Oviedo en heeft inmiddels meer dan 100 wedstrijden in het Spaanse profvoetbal achter zijn naam. Bij Feyenoord gaat hij spelen met rugnummer 16. Met zijn komst hoopt de club vooral de personele problemen aan de linkerkant van de verdediging voorlopig te hebben opgelost.
0: Dit is jouw sportradio.

Bilbao Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, in Spanje wordt de allereerste speelronde van het nieuwe competitieseizoen op deze woensdagavond verder afgewerkt. Er staat slechts één wedstrijd op de kalender. Atletico Madrid neemt het in eigen huis op tegen de mannen van Malaga. En die wedstrijd is te zien op Ziggo Sport. Hier zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe ziet het eruit op de weg? Dat hoor je ook van de ANP.

0: zeg maar zeker richting 9 uur op deze woensdagochtend. Ja, woensdag wil zeggen dat we alweer halverwege de week zitten. En we gaan dus vol gas richting het weekend. Een bijzonder weekend. De laatste Formule 1 race op het circuit in Zandvoort. Sterker nog, het zijn twee races. Namelijk een sprintrace op zaterdag en de hoofdrace op zondag. Dat wil dus zeggen dat we komende vrijdag één training hebben. De sprintkwalificatie. En dan zaterdag de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace weer op zondag. Alle actie natuurlijk live te volgen. En dat hoor je hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van twee Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Hengelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen. Die is daarom afgesloten tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerenzijde en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: odido.nl/business.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
13: Kippie.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Radio. Noud van Sommeren.
24: Goedemorgen, het is de start van woensdag 19 augustus. Zo dadelijk sport voor je. Onder andere golf. En ik heb voetbalnieuws.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. En die begint bewolkt. Er vallen ook enkele buien deze ochtend. Ja, vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal nog een buitje. Later wordt het in het noordwesten droger en breekt de zon soms door. Het wordt er rond de 20 graden vandaag. Zo dadelijk sportnieuws voor je. Ik heb golfnieuws en ook voetbalnieuws. Mourinho over Real Madrid. Hij is teruggekeerd, gisteren officieel gepresenteerd. Daarover zo meer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

jouw sportradio. Goedemorgen, het is de start van een nieuwe dag. Ja, beginnen we toch wel bewolkt en regenachtig. Ja, ik mis toch wel een beetje de zon. Maar goed, de natuur kan het vocht goed gebruiken, zeg maar. Golfster Anne van Dam heeft in haar rol als captain van het Europese team voor de Ping Junior Solheim Cup bekendgemaakt. Ik heb het over golf dus. De 30-jarige Nederlandse presenteerde gisteren de 12 talenten die het in Kromvoort gaan opnemen tegen de Verenigde Staten. Het prestigieuze jeugdtoernooi wordt gezien als een belangrijke opmaat naar de Solheim Cup voor professionele speelsters, die later op dezelfde locatie plaatsvindt, in Kromvoort dus. Voor Van Dam is het een eer om de jonge Europese talenten te mogen leiden in deze tweestrijd. Mooi nieuws dus. Ja, nog meer mooi nieuws uit de voetbalwereld. Trainer José Mourinho die is begonnen aan zijn tweede periode als hoofdcoach van Real Madrid. De Portugees gaf aan dat ze de terugkeer ditmaal nog specialer en emotioneler voelt dan zijn eerste termijn. Voor Mourinho, die gisteren officieel werd gepresenteerd, is het een missie om de club opnieuw naar successen te leiden. Hij staat aan de vooravond van de eerste officiële wedstrijden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Op het WK Hockey wordt niet alleen op het veld hard gewerkt. Achter de schermen vindt tijdens iedere wedstrijd een enorme data-operatie plaats. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Per wedstrijd registreren analisten ongeveer 10.000 verschillende gebeurtenissen. Van passes en spelopbouw tot het binnendringen van de cirkel en de manier waarop het spel wordt hervat. En Nederland gaat daar behoorlijk ver in. Waar andere landen vaak 1 of 2 analisten inzetten, werkt de Nederlandse Hockeybond met 3 mensen. Ze gebruiken zelfs speciale toetsenborden waarop iedere international dan weer een eigen knop heeft. En daardoor kan bijvoorbeeld iedere paas tussen 2 speelsters precies worden geregistreerd. Informatie komt tijdens de wedstrijd al terecht bij de bondscoach. Dat gebeurt via tablets en headsets. Volgens Joost Bitterling, hij is hoofd van de analyse- en dataafdeling van de Hockeybond, is het vooral belangrijk dat een coach niet wordt overspoeld met informatie. Vroeger werden na wedstrijden soms rapporten van 40 pagina's geproduceerd. Tegenwoordig draait het eigenlijk vooral om een paar concrete gegevens waar een coach ook daadwerkelijk iets mee kan. Oftewel 10.000 gegevens verzamelen om uiteindelijk precies die 2 of 3 dingen te vinden die een wedstrijd kunnen beslissen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is de start van woensdag de 19e. NEC die bereidt zich voor op de belangrijke play-off-wedstrijd voor de Champions League tegen Bodø/Glimt. De club uit Nijmegen staat aan de vooravond van een historisch duel. Ja, en dat zorgt in de hele stad voor een enorme voetbalkoorts. Gisteren werden er ook al heel veel merchandise verkocht, shirtjes zeg maar. Ja, de ploeg van de trainer Dick Schreuders hoopt op een stunt tegen de Noorse tegenstander om zo een stap dichter bij het hoofdtoernooi te komen. De wedstrijd tegen de ploeg van de Nooren wordt vanavond in de Goffert gespeeld. Gisteren tijdens de persconferentie had Dick Schreuder, de trainer van NEC, dus dit erover te vertellen.
1: We moeten wel zeg maar onze top halen om een goed resultaat neer te zetten en om in de heenwedstrijd of zeg maar daar nog zeker mee te kunnen spelen. En dat willen we wel. En daarin kan het publiek wel een grote rol spelen. Want dat zie je wel bij momenten, zeg maar, wat ik heb ook net aangegeven bij de topwedstrijden. Ja, dat wel wat doet met de ploeg.
0: Aldus Dick Schreuder bij de NOS over de wedstrijd van vanavond tegen Bodø/Glimt. Die begint om 9 uur en is te zien op Ziggo Sport. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio. Aan het begin van deze woensdag. Het is bewolkt en er vallen enkele buien deze ochtend. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen bewolkt met lokaal een bui. Later wordt het in het noordwesten wat droger en breekt de zon soms zelfs door. Het wordt rond de 20 graden. Ja, de meeste files deze ochtend op de wegen in Noord-Holland. In de rest van het land is er nog geen sprake van een echte ochtendspits door de zomervakantie. De bijzonderheden die hoor je zo dadelijk van de ANWB, evenals de headlines uit het nieuws van het ANP.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
9: Boeie.
10: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
9: Zo hé.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes. Hamster.
11: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
19: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
18: Wat dan?
19: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Oh, mag ik mee?
19: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen boeren beginnen rond deze tijd met een zogeheten stikstofmars door Drenthe. Ze doen op de trekker 12 gemeentehuizen aan en eindigen in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. In de Belgische Hoge Venen is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels om de grote natuurbrand in te dammen. Die kan zich daardoor niet meer verder uitbreiden, maar is na 5 dagen nog altijd niet onder controle. En de Belgische prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend. Die kreeg hij met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als Wendy van Wanten. Als koning Philippe ermee instemt, krijgt België er een prins bij.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is er weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. 40 kilometer in totaal. Toch een paar opvallendheden. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Emmeloord West en afrit Urk. Voor het verkeer daar betekent dat 10 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want bij de Duitse grensovergang staat de Duitse politie te controleren. En daarom heb je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Dan nog een file in het noorden, de N371 Meppel-Assen. Tussen Uffelte en Dwingelo doe je er 10 minuten langer over.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Nout van Sommeren.
26: Zo dadelijk nog even wat voetbalnieuws met je doornemen.

sportief aan de woensdag beginnen doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, in het voetbal is Andoni Iraola begonnen aan zijn nieuwe taak als nieuwe manager van Liverpool. De Baskische coach heeft het stokje overgenomen van Arne Slot, die afgelopen zomer vertrok. Ja, na een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League vorig seizoen hoopt de club onder Iraola een frisse start en op beter voetbal, hopen ze. De nieuwe oefenmeester gaf aan dat de spelers als Alexander Isak en Florian Wirtz al een goede indruk op hem hebben gemaakt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ja, en AZ die heeft de komst van Stijn Racing afgerond. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Groningen en heeft een contract tot medio 2031 getekend. En opmerkelijk is dat Racing momenteel herstelt van een zware kruisbandblessure. De speler noemt het zelf een aparte situatie, maar is blij met het vertrouwen van de Alkmaarders. AZ beschouwt de transfer als een investering voor de lange termijn en geeft de voormalige aanvoerder van Groningen alle tijd om volledig fit te worden. Dat dus over het voetbal. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je onderweg. Ronald van der Geer met Sport in het Kort op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Minke Boy is de nieuwe voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala. Oud-hockeyster volgt Bas van der Goor op, die sinds 2017 de voorzitter was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Boy weet zelf als geen ander wat het is om op het podium van het Sportgala te staan. Ze speelde tussen 1998 en 2008 voor Oranje en was aanvoerder van de hockeyploeg die in 2008 Olympisch goud won in Peking. En 2 jaar eerder werd ze uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. In datzelfde jaar werd het Nederlands hockeyteam bovendien sportploeg van het jaar. Boy noemt haar nieuwe functie een enorme eer. Volgens haar is erkenning belangrijk voor topsporters die toch elke dag bezig zijn om bijzondere prestaties te leveren. De vakjury krijgt daarnaast 3 nieuwe leden. Voormalig paraswemster Chantal Zijderveld, oud-schaatscoach Wopke de Vecht en sportjournalist Arjan Schouten. En zij sluiten aan bij onder andere Arjen Robben en Daphne Schippers. En de jury bepaalt de nominaties voor onder meer de sportman, sportvrouw, sportploeg en de coach van het jaar. En de winnaars worden in december bekendgemaakt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Oh, sportradio staat aan. Middenvelder Joey Veerman heeft via de kanalen van PSV afscheid genomen van de supporters. De international ronde gisteren zijn transfer naar de Duitse club Borussia Dortmund af. Na een periode van 4,5 jaar in Eindhoven bedankt hij de fans voor hun steun. In zijn boodschap laat Veerman weten dat hij de club en de stad een warm hart toedraagt en belooft dat hij zal blijven zingen voor de clubkleuren. Hij verlaat de landskampioen voor een nieuw avontuur dus in de Bundesliga. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren, en dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. De 2 Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Benny van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76, bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen.
4: Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
20: Nu houden, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
20: Nu
19: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Danny Elbersen.
25: Goedemorgen, straks blikken we onder andere vooruit op de grote prijs van Zandvoort, de Last Lap. En verder gaan we het onder andere hebben over voetbal, over het wereldkampioenschap hockey. En we hebben natuurlijk ook nog de lekkerste classics voor je.

Radio. Goedemorgen, Danny hier met koffie en classics tot 12 uur bij je. En natuurlijk heel veel sport. Onder andere om kwart voor en kwart over sport in het kort praten we hierbij over de actuele sportgebeurtenissen. En we kijken wat er allemaal te doen is op de velden en op de banen. Want her en der wordt er natuurlijk heel veel gesport. Onder andere in Spanje, in de La Liga, wordt er een wedstrijd gespeeld. Vanavond om 9 uur Atletico Madrid tegen Malaga. Als je die wedstrijd wil zien, het is er maar eentje vanavond in Spanje. Die wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Maar er is nog veel meer voetbal, want straks gaan we het onder andere ook nog hebben over die Champions League. Hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leidde dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

jouw sportradio. Ja, ik zei het gisteren al. Heb je al naar het weer gekeken voor komend weekend? Ja, je weet het, hè. Soms staat er mooi weer, soms staat er een buitje regen. En uiteindelijk is het dan toch Zandvoort. Je weet het niet. Als ik even terugga in mijn geschiedenis. Ik weet dat ik voor Grand Prix Radio jaren geleden op het circuit interviews moest afnemen bij diverse coureurs. En toen zeiden ze dat het prachtig weer zou worden. Dus ik in mijn t-shirt naar het circuit van Zandvoort. En vervolgens hing er een mistbank vanaf zee. Zeg maar tot op het strand, tot op de baan. Waardoor het een graadje of 14 was. Terwijl het in de rest van het land, achter Haarlem gewoon 23, 24 graden was. Dus zorg dat je in ieder geval goed voorbereid richting het circuit gaat als je er naartoe moet. En je weet het, hè, alle sessies zijn natuurlijk live te volgen hier op de radio. Onder andere de sprintrace en de hoofdrace op zondag om 3 uur. Uiteraard met Olaf Mol en Jack Ploy. En voorafgaand aan die wedstrijd wordt er natuurlijk ook weer voorbeschouwd door Olaf en Jack. Van 2:50 tot 2:50. Allemaal te beluisteren. Via onze radiokanalen op de digitale televisie. Via onze etenfrequentie op 97.6. Uiteraard via DHB. En natuurlijk ook gewoon op GrandPrixRadio.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost is je vertragingstijd 5 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Een wegafsluiting door een ernstig ongeluk op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is in beide richtingen gesloten tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan hebben we nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Danny Elbersen.
5: Met zo direct een blik op de wedstrijd.

En classics hier in deze van Seal. You're a crazy lekker man. Ook lekker, vanavond voetbal in de Champions League. Er staan 4 wedstrijden op het programma. Het zijn natuurlijk de heenwedstrijden voor de play-offs. Het is de laatste voorronde die gespeeld wordt. 4 wedstrijden, onder andere Slovan Bratislava speelt tegen Celje. Hapoel Beer Svea uit Israël tegen Saba. Celtic moet het opnemen tegen LASK. En tot slot de voor ons toch wel de meest belangrijke NEC tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. NEC speelt net als alle andere ploegen vanavond om 9 uur haar wedstrijd. En als je hem wilt bekijken, hij wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Dus ja, hou je er niet van, dan kun je altijd nog Atletico Madrid tegen Malaga kijken. Wordt ook uitgezonden op Ziggo Sport. Maar ja, je wilt toch weten hoe NEC het doet, hè? Vanavond dus Champions League voetbal. Hier zo direct ook meer sport, want sport in het kort komt eraan. Naar Rod Stewart op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in

0: Met zo direct na 11 uur nog een heerlijk uur met koffie, classics en natuurlijk het hockey wereldkampioenschap. Vandaag worden er veel wedstrijden gespeeld. En ook de Nederlandse dames komen in actie. Straks hoor je daar meer over.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald en ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Nu

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
17: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Zo direct in Koffie en Classics een stukje voetbalgeschiedenis. Daarvoor gaan we terug naar 1970. En we blikken vooruit op het hockey wereldkampioenschap. Want welke wedstrijden worden er vandaag gespeeld?

Country Radio, jouw sportradio met koffie en classics. Tenminste, als jij voor de koffie zorgt, zorg ik voor de classics. En praat ik je bij over de sports, onder andere het wereldkampioenschap hockey. Wordt op dit moment gehouden in Nederland en in België, in het Wagenerstadion in Amstelveen en in het Belgische Waveren. Welke wedstrijden komen er vanmiddag aan bod? Nou, om 12:30 spelen de mannen van Engeland tegen Wales. De Verenigde Staten moeten tegen Duitsland. Dan heb ik het over de vrouwen. Die wordt om 14:00 gespeeld. En vanmiddag om 15:00 ook nog de wedstrijd van de mannen van Pakistan tegen India. Ja, en dat allemaal op deze dag, 19 augustus. Als we je mee terugnemen naar 2008. Amazone Ankie van Grunsven wint voor de 3e keer op rij de gouden medaille op de Olympische Spelen. Dat was dus met het paardrijden. Alweer 18 jaar geleden, zo snel gaat dat. Straks gaan we voor een stukje voetbalgeschiedenis terug naar 1970. Maar eerst heb je na Rihanna en Level 42 sport in het kort onderweg hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alexander Albon blijft ook in 2027 voor Williams rijden. De Thaise Formule 1-coureur heeft zijn contract met 1 jaar verlengd en blijft daarmee voor het 6e seizoen bij het Britse team. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Albon kwam in 2022 bij Williams nadat hij eerder voor Red Bull reed. Zijn toekomst was lange tijd onzeker omdat zijn contract na dit seizoen zou aflopen. Die onzekerheid is nu voorbij. De Thaise Brit zegt dat hij gemotiveerd blijft om met Williams verder te bouwen. Volgens hem vertelt 1 moeilijk seizoen niet het hele verhaal. Hij wil samen met het team en de fans verder werken aan de ontwikkeling van de auto. Williams kent dit jaar een lastig seizoen. De renstal staat 9e van de 11 teams in het constructeurskampioenschap en heeft 11 punten verzameld. Albon heeft er daarvan 5 voor zijn rekening genomen. Teamgenoot Carlos Sainz heeft nog geen contractverlenging gekregen. De Spanjaard kwam in 2025 over van Ferrari en heeft dit seizoen 6 punten gehaald. Zijn toekomst bij Williams blijft daarmee nog onderwerp van gesprek. Voor Albon betekent de nieuwe overeenkomst dat hij in elk geval tot en met het seizoen 2027 bij Williams blijft. De ploeg werkt ondertussen verder aan de wederopbouw onder leiding van teambaas James Vals. Albon heeft eerder al gezegd dat hij vertrouwen houdt in dat plan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

de Jacksons in Coffee and Classics op deze 19e augustus. Laat ik je even mee terugnemen in de tijd naar 19 augustus 1970. Op die dag werd namelijk de eerste officiële competitiewedstrijd gespeeld van FC Utrecht in de Eredivisie. Inmiddels dus 56 jaar geleden. Die wedstrijd die eindigde voor Utrecht overigens niet zo heel goed. Het werd een 4-1 nederlaag in de Kuip in Rotterdam tegen Feyenoord. Ja, dan hopen we dat het aanstaande zaterdagavond dan beter gaat. Dan spelen ze ook in Rotterdam, want om 6:15 moet Utrecht dan aantreden tegen Sparta in de Eredivisie, 22 augustus 2026. 56 jaar geleden hadden ze dus hun eerste wedstrijd. Straks gaan we het hebben over het WK-hockey. Eerst richting 11:30 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
5: Kippie.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel staat hij op de rechte rijstrook. Daarom is hij afgesloten. Je doet er 15 minuten langer over.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Danny Elbersen met de wedstrijden van het WK Hockey van vanavond. Je hoort het zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met goed nieuws als je van sport houdt. Want er komt een bomvol sportweekend aan, zeg. Ik zit net even in de kalender te kijken. We hebben voetbal in Engeland, de Premier League. Er wordt gevoetbald in Nederland. Keukenkampioen divisie, eredivisie. Er is Formule 1 op Zandvoort. Porsche Supercup rijdt op Zandvoort. Er is darts in Australië. Kortom, hou je weekend maar vrij, want er is heel veel sports. Maar laten we eerst maar eens even met vanavond beginnen. Want wat gebeurt er vanavond op het wereldkampioenschap hockey? 3 wedstrijden om 5:00 vanavond. Frankrijk tegen Duitsland, dan heb ik het over de mannen. Ook bij de mannen vanavond om 8:30. België tegen Maleisië, maar voor ons veel belangrijker. Het bord op schoot vanavond, want Nederland speelt om 6:00 tegen Japan. En dan heb ik het over de dames, dus lekker. Veel sport onderweg dus. We praten hierbij straks hier ook sport in het kort. Eerst

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.

0: Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 12 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar zeker 5 burgemeesters willen de brief daarover niet tekenen. De tour eindigt vanmiddag in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechte rijstrook is dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel en daarom is het een kwartier file rijden geblazen. Op de A4 Den Haag richting...

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden. Lekker van
4: Albert Heijn. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido. Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Radio. Alexander Stevens.
2: Goedemiddag, tennisser Nick Kyrgios is betrapt op het gebruik van cocaïne. Dat kwam naar boven bij een positieve dopingtest. De Australiër wordt bestraft. Zometeen hoor je alle details.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je woensdagmiddag met enkele buien. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Wel kans op onweer morgen en vrijdag. Af en toe een zonnetje misschien morgen en vrijdag. Maar het is duidelijk anders dan vorige week. In het tennis is Nick Kyrgios, de 31-jarige Australiër, beboet door de International Tennis Integrity Agency naar aanleiding van een dopingtest die positief was en bleek dat hij cocaïne had gebruikt. Dat was tijdens het toernooi van Mallorca in juni. De schorsing is hem eigenlijk opgelegd op grond van het antidopingprogramma voor tennis. Hij heeft ook al inmiddels gereageerd. Stel dat hij een enorme fout heeft gemaakt en dat hij diep door het stof gaat naar dit nieuws. In het voetbal goed sportnieuws, althans goed, spannend sportnieuws eigenlijk voor NEC. Vanavond moeten de Nijmegenaren een cruciale wedstrijd spelen in de play-offs voor de Champions League. Ze spelen de heenwedstrijd in eigen huis in de Goffer tegen het Noorse Bodø Glimt. Bodø, mag je ook zeggen, Bodø zelfs ook. En voor de Nooren is het toch wel weer een uitdaging om in Nederland te spelen. NEC, NEC beter gezegd, is nog één ronde verwijderd van een historische eerste deelname aan een hoofdtoernooi. Voor de Nijmegenaren is het dus zeer bijzonder in de Champions League en kan het nog veel specialer gaan worden. Speciaal is ook het laatste Formule 1 weekend. Het is nog niet zeker in Zandvoort dit weekend of Isaac Hadjar zou kunnen deelnemen aan de Grand Prix. De 21-jarige coureur van Red Bull, teamgenoot van Max Verstappen, heeft namelijk een polsblessure die hij heeft opgelopen tijdens een training. Mocht het zo zijn dat Isaac Hadjar niet fit genoeg is voor de race op Zandvoort, de laatste Nederlandse Grand Prix, dan is zijn vervanger al bekend. Dat wordt dan Liam Lawson. Het team van Red Bull heeft officieel nog geen beslissing genomen over de inzetbaarheid van Hadjar en wacht nog even de ontwikkelingen af. Ik denk dat morgen, uiterlijk morgenochtend, bekend is wat het zal worden en wie het zal zijn. Zo meteen hier, sport in het kort op de sportredactie deze ochtend, deze middag en deze avond. Aanwezig Nout van Sommeren, je hoort hem zo meteen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio, jouw sportradio.
1: Het is op het ogenblik in Nederland en België dat het WK Hockey wordt gehouden. En daarover gesproken wil ik het even met je hebben over Toon Siepman, de 73-jarige trainer die al decennia lang sleutelt aan de perfecte corner. Hij wordt ook de strafcornerprofessor genoemd. En hij zou het verschil kunnen maken, dit WK, dat in Nederland en België momenteel is. Hij sleutelt aan de perfecte techniek. En helpt ook bekende wereldtoppers, bijvoorbeeld ook Nederlanders, Jip Jansen en Jibby Jansen, aan het nemen van de perfecte corner. Het is zo dat Jibby Jansen, volgens Toon Siepman, het hardste cornerschot ter wereld heeft. Dat hebben ze gemeten, die snelheid, een cornerschot. Dat kan je doen natuurlijk, hè, met lasertechnieken. 105 kilometer per uur. En tijdens dit WK zal trouwens Toon Siepman de bondscoaches van advies voorzien. Hij houdt contact met ze, stuurt ze berichten en geeft zijn analyses aan ze door. Hij zegt, de strafcorner is een van de belangrijkste momenten tijdens het hockeyspel. En daar kunnen we en moeten we aan blijven sleutelen. Dat dus, 73 jaar inmiddels Toon Siepman. Het is deze woensdag een dag met buien. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Het is nat, morgen hetzelfde weer. Kans op onweer daarbij ook nog. Het enige voordeel is dat we richting vrijdag kans hebben op wat meer zon. Het is duidelijk een andere week dan vorige week. Als we kijken naar het weer. Zometeen hier nog veel meer sport voor je. Gewoon lekker op je woensdagmiddag hier blijven. Dan mis je niks. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes!

0: bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar zorgt ook een vrachtauto met pech voor een afgesloten rechterrijstrook tussen Vaassen en Apeldoorn. 8 kilometer en ook hier 15 tot 20 minuten vertraging. De A67 nog richting de Duitse grens. Tussen afrit Panningen en Velden is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Alexander Stevens. Zometeen Geertruida en PSV. Meer nieuws.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. En verdediger Geertruida staat op het punt de overstap naar PSV af te ronden. Hij speelde bij Leipzig in Duitsland, meldt zich vandaag in Eindhoven. En dat heeft alles te maken met de verplichte medische keuring die hij moet ondergaan. PSV huurt hem voor 1 seizoen van de Duitsers. En in de overeenkomst tussen de beide voetbalclubs is een optie tot koop opgenomen, is bekend geworden. Waardoor de Eindhovenaren hem na de huurperiode definitief zouden kunnen overnemen. De transfer wordt na verwachting op korte termijn officieel bevestigd door de club. Maar wat je zojuist hoorde, wat ik je vertelde, is inmiddels bekend. Ook in het voetbal heeft Jamal Musiala een medische verklaring gegeven voor zijn recente onwelwordingen. Hij speelt bij Bayern München en hij werd in het oefenduel met Heidenheim, dat was dinsdagavond, voor de 2e keer in korte tijd ziek. Hij werd onwel op het veld. Kort na de wedstrijd liet hij weten dat het inmiddels goed met hem gaat. Hij geeft ook een toelichting op zijn fysieke toestand. Hij zegt dat het stukken beter gaat, dat ze de oorzaak niet hebben kunnen achterhalen. Hij zegt in ieder geval dat zijn carrière niet in gevaar is en dat hij zich gezond voelt, zegt Jamal Musiala. Zometeen hier, sport in het kort. Op de sportredactie loopt hij rond. Het is Nout van Sommeren zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, Donna Summer en The State of Independence. Een van de meest dure muziekproducties ooit van Quincy Jones. We gaan langzaamaan richting 1 uur op je woensdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. En de Engelse voetbalclub Manchester United heeft interesse in Carlos Baleba. Volgens de Engelse media wil de club ver gaan om deze middenvelder, die momenteel speelt bij Brighton en Hove Albion, 22 jaar is, over te nemen. Naar verluid heeft Manchester United zelfs al een persoonlijk akkoord met hem. En is de volgende stap dat ze een overeenkomst zouden moeten sluiten met Brighton en Hove Albion. Hij maakte afgelopen seizoen indruk, Carlos Baleba. En dat deed hij vooral met zijn spel op het middenveld bij Brighton, wat de interesse dus uiteindelijk van Manchester United heeft gewekt. En waarbij dus nu die onderhandelingen tussen de clubs gaan beginnen. De transfermogelijkheid is er nog. Het seizoen moet nog beginnen in Engeland. Het wordt kort dag, maar ze kunnen het in principe redden. Het is je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens je lunch, ik zei het al, geniet ervan. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is hij weggesleept, maar je loopt nog 10 minuten vertraging op. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 10 tot 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Wie was er aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!
22: Voor die 2

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
7: Lekker, Kippie.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Grand Prix Radio.
11: Alexander Stevens.
12: Goedemiddag, 1 uur geweest op woensdagmiddag. En in het voetbal heeft Go Ahead Eagles, zijn aanvoerder Joris Kramer, lange aan zich weten te binden. Hij heeft een beter contract. Ik praat je er zo voorbij.

Radio Down Under, Man at Work. Het is 1 uur geweest met een enkel buitje in Nederland. Een temperatuur rond de 20 graden. En ik zei het al, in het voetbal heeft Go Ahead Eagles en aanvoerder Joris Kramer langer aan zich weten te binden. De 30-jarige verdediger stond onder andere in de belangstelling bij Groningen. Maar de club uit Deventer, Go Ahead, laat hem niet gaan. Hij heeft nu een verbeterd contract ondertekend dat hem bij de club in de Adelaarsworst houdt. Tot 2029, de zomer. En met dit nieuwe contract beloont dus Go Ahead de verdediger en aanvoerder voor zijn belangrijke rol en de ontwikkeling binnen het elftal van de afgelopen seizoenen. Je weet het, dit weekend het laatste, ja, echt het laatste event op Zandvoort rondom de Formule 1. De allerlaatste keer, de Final Lap. En de Koninklijke Luchtmacht, ja, ik zat even goed te lezen of het de land of de luchtmacht is, maar het is de luchtmacht, die is erbij. En waarom zijn ze erbij? Zij willen een mooi visitekaartje afgeven. Ze gaan zorgen voor een flyby, voorafgaand aan de start. Vlak voor de race zullen meerdere gevechtsvliegtuigen, een Chinook helikopter, maar ook een Hercules over langs het circuit gaan vliegen om in ieder geval een eerbetoon te geven aan de Dutch GP. De laatste keer dus. Het contract is beëindigd. De Formule 1 zal niet meer terugkeren. Tot zover in ieder geval nu even bijgepraat. Zometeen veel meer sport in het kort met Nout van Sommer onderweg. Blijf hier, dan mis je niks. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. It's

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkt de spelers hun mediaoptredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met de nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Het is je woensdagmiddag met enkele buien. Temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen zelfs kans op onweer. Het zonnetje komt er nog wel aan te pas. En zondag tijdens de Dutch Grand Prix zal het waarschijnlijk droog zijn. Wij zijn jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, jouw woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens je lunch. En voetbalaanvaller Joël Pirou vervolgt zijn loopbaan in Engeland. De Premier League, ja, de Nederlandse spits, die uitkomt trouwens voor Suriname ook, bij het nationale elftal, is officieel speler van West Ham United. De club uit Londen huurt hem namelijk voor 1 seizoen van Leeds United. In de overeenkomst is ook een optie voor koop opgenomen, die onder bepaalde voorwaarden kan worden geactiveerd. En hij heeft inmiddels een medische keuring doorstaan, die was goed. En hij zal zeer spoedig zich aansluiten bij de selectie van de Engelse club West Ham United. Dus een overstap en een vervolg dus in Engeland. Hij blijft daar dus in de Premier League. Zometeen hier, ja, even bijpraten over wat andere zaken. We hebben tennis voor je. Uiteraard blikken we vooruit op het komende Formule 1 weekend in Zandvoort. Waarbij we natuurlijk alles hier live uitzenden. Met het commentaar onder andere van Olaf Mol en Jack Ploy. Kortom, even hier blijven, dan mis je helemaal niets op je woensdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. New truck, big

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij

0: lekker op vooruit gaan, hoor.
1: Okay.
0: Want voor elke andere ouder die via jou een buutrekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Kom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Welkom bij de
4: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla roll. Lekker, Kippie.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel.
19: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia, movement that inspires.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
22: vakantie!
21: ANWB en gaan.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders ga je mis.
25: Nu
24: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
29: Grand Prix Radio Verkeer.
30: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Meer dan 5 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Daar ben je 5 tot 10 minuten langer bezig tussen knooppunt de Baars en Tilburg Centrum West. 1 rijstrook is er dicht. Op de N57 richting Brouwersdam is het file rijden tussen Burgaamsteden en Serooskerken 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er nog gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf Zevenaar 10 minuten extra. En ook op de A76 richting Duitsland is het druk. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 5 tot 10 minuten bij optellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Alexander Stevens.
2: De Turkse voetbalclub Fenerbahçe in de problemen. Zo meer.

Country Radio, jouw sportradio. Triesje woensdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. En de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Ja, daar gaat het niet echt lekker mee. Ze hebben namelijk een record gevestigd, maar wel een negatief record. En dat is in de play-offs voor de Champions League. Na het gelijkspel gisteravond tegen Olympique Lyon is de Turkse club nu de ploeg met de meeste wedstrijden in deze fase van de Champions League zonder ooit een zegen te boeken. Ja, zelfs de Belgische internationale debuterende spits, ja, die ze in hadden laten vliegen, die ze naar Turkije hebben gehaald, kon ook het record niet voorkomen. Geen goede basis in ieder geval voor dit toernooi, als het gaat over Fenerbahçe. Geen goede basis om zo te beginnen in de Champions League. Zometeen meer over voetbal, want niet alleen in dit geval Fenerbahçe. Maar natuurlijk in diezelfde Champions League zit ook NEC uit Nijmegen. Ja, die moeten ook aan de bak. Zometeen ook even bijpraten over Venus Williams. Die heeft namelijk een wildcard ontvangen voor de US Open op 46-jarige leeftijd. Behalve dat dat bijzonder is, schept het ook verplichtingen. Daar gaan we zo even over praten. Het is je woensdagmiddag, wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sport Radio. Met you too. In het tennis zal Venus Williams deelnemen aan de US Open. Ze is 46 jaar en ze heeft van de organisatie een wildcard ontvangen voor het toernooi in New York. Ze won het al 2 keer. 2000 was dat en 2001. En naast haar kreeg ook de oud-winnares Sloane Stephens een wildcard. De organisatie heeft er nog eentje over. Een wildcard om uit te delen. Wie hem gaat krijgen, weten we nog niet. Maar dat zijn van die spannende dingen, ja. Horen we straks wel meer over. Nou, niet straks, maar vandaag of morgen bedoel ik. En wie is dit? Ja, dat was die dame die optrad tijdens de finale van het WK voetbal in Amerika. Madonna, nu bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: like to do. Grand Prix Radio, Madonna en dieper en dieper en dieper. Het is je woensdagmiddag met enkele buien. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen trouwens ook onweer daar nog eens bij. Vanavond moet NEC in Nijmegen in de Goffer thuis aan de bak in de Champions League tegen het Noorse Bodø Glimt. Benieuwd hoe ze dat er vanaf gaan brengen. Ze kunnen stunten, hè, de Nijmegenaar. Dat is inmiddels hun bijnaam. NEC staat voor stunten. Meer daarover en nog veel meer andere sportzaken. Zometeen na 2 uur hier bij Grand Prix Radio. Dan zit hier namelijk Gert-Jan van Acquoy. En op de sportredactie zit dan nog steeds Nout van Sommeren. Zij zijn de mannen die hierbij praten. Veel plezier.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord zaten naast de piloot 6 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer, waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of hij hem afmaakt. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment verspreidt door het land wat vertraging op de A2

0: richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught sta je 5 tot 10 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En ook een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Net na de Koentunnel is dat ongeluk gebeurd. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. 10 minuten oponthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting, want een ongeluk is gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Die is in beide richtingen dicht, tussen Haarlem en Nijverdal-West.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Grand Prix Radio.
4: Gert-Jan van Acquoy.
5: Komend weekend barst het Formule 1 spektakel los in Zandvoort. Maar de vraag is even wie de teamgenoot van Max Verstappen is dit weekend. Daar zo meer over.

0: Radio, Grand Prix Radio. Het is woensdagmiddag. Het is raceweek in de Formule 1. Komend weekend gaat er weer geraced worden. En niet zomaar op een plek, nee. De Heineken Dutch Grand Prix staat komend weekend op de planning. Dat betekent dat de zomerstop voorbij is. Dat de coureurs weer aan de slag gaan. Helemaal fit. Behalve de teamgenoot van Max Verstappen. Die is absoluut niet fit. De vraag is ook eventjes of het dit weekend wel de teamgenoot van Max Verstappen is. Isaac Hadjar die heeft een polsblessure opgelopen tijdens de zomerstop. Tijdens een training. Dus de vraag is eventjes of hij genoeg hersteld is om te gaan rijden. Nou, Liam Lawson die staat klaar als zijn vervanger. Het team heeft formeel nog geen definitieve beslissing genomen over de inzetbaarheid. En het wacht de ontwikkelingen af. Dus wij wachten dat ook af. Mocht daar nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we blijven even bij de Formule 1, want Williams-coureur Alex Albon, die kwam met heel goed nieuws.
1: Hey everyone, Alex here. Just to let you know, I am continuing my journey with Williams. Just to say a big thank you to all the support. I know we've had our highs and lows. Unfortunately, recently more lows than highs, but you are with us all the time. And we always feel very grateful to have all that support. So here's to many more races together. Keep pushing us forwards. And you'll see me in blue for more races to come.
0: Alex Albon blijft dus langer bij Williams. Dat is goed nieuws. Ja, vindt een sympathieke vent. Dus leuk dat hij langer te zien blijft. Komend weekend de Heineken Dutch Grand Prix. Alles erover hoor je natuurlijk hier bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien en dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Radio, Grand Prix Radio. Het is woensdagmiddag. Het is bijna 2:30. Memphis Depay, het leek er even op dat hij Brazilië zou gaan verlaten. Gaat hij toch niet doen. Hij blijft bij zijn club Corinthians. De Oranje International die heeft toch wel een aanzienlijke financiële concessie gedaan. Volgens berichten doet hij flink water bij de wijn en geeft hij een korting van, let op, 3,5 miljoen euro. Ja, op zijn oorspronkelijke eisen. Daarmee is dus een langer verblijf bij de Braziliaanse topclub nu alsnog een feit. En ja, kunnen we stoppen met roddelen en speculeren? We kunnen weer lekker gaan voetballen. Dat is ook belangrijk, hè? Dit is jouw sportradio, Grand Prix Radio.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Pas je eindelijk

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Oh, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Boxtel en Vught. 10 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Gert-Jan van Acquoy.
6: US Open is zeker bij de vrouwen een stukje interessanter geworden. Grand Prix.

Free Radio, jouw sportradio met Terry Swims en Mr. Know-It-All. Het is woensdagmiddag. Leuk tennisnieuws uit Amerika. Want Venus Williams gaat deelnemen aan de US Open. Ja, de 46-jarige voormalig winnares. Die heeft van de organisatie een wildcard ontvangen. Naast Williams kreeg ook Sloane Stephens een uitnodiging. Ja, de organisatie heeft in totaal nu 7 van de 8 wildcards uitgedeeld. Dat betekent dat er nog 1 plek beschikbaar is. Het Grand Slam toernooi is het 4e en laatste.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alexander Albon blijft ook in 2027 voor Williams rijden. De Thaise Formule 1-coureur heeft zijn contract met 1 jaar verlengd en blijft daarmee voor het 6e seizoen bij het Britse team. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Albon kwam in 2022 bij Williams nadat hij eerder voor Red Bull reed. Zijn toekomst was lange tijd onzeker omdat zijn contract na dit seizoen zou aflopen. Die onzekerheid is nu voorbij. De Thaise Brit zegt dat hij gemotiveerd blijft om met Williams verder te bouwen. Volgens hem vertelt 1 moeilijk seizoen niet het hele verhaal. Hij wil samen met het team en de fans verder werken aan de ontwikkeling van de auto. Williams kent dit jaar een lastig seizoen. De renstal staat 9e van de 11 teams in het constructeurskampioenschap en heeft 11 punten verzameld. Albon heeft er daarvan 5 voor zijn rekening genomen. Teamgenoot Carlos Sainz heeft nog geen contractverlenging gekregen. De Spanjaard kwam in 2025 over van Ferrari en heeft dit seizoen 6 punten gehaald. Zijn toekomst bij Williams blijft daarmee nog onderwerp van gesprek. Voor Albon betekent de nieuwe overeenkomst dat hij in elk geval tot en met het seizoen 2027 bij Williams blijft. De ploeg werkt ondertussen verder aan de wederopbouw onder leiding van teambaas James Vowles. Albon heeft eerder al gezegd dat hij vertrouwen houdt in dat plan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

met dit weekend. Och jongens, het gaat gebeuren. Ja. De laatste keer helaas dat de Formule 1 naar Zandvoort gaat komen voor de Dutch Grand Prix. Voorlopig voor het laatst. Hè. Wellicht in de toekomst ook nog eens een keer. Maar voorlopig gaat het niet meer gebeuren. En we zijn er wat dieper op ingegaan in onze podcast. Formule 1 aan tafel staat inmiddels online op GrandPrixRadio.nl. Je favoriete podcast app. De belangrijkste personen rondom dit Formule 1 spektakel, die waren daarbij. Hè. Onder andere managing director van de Dutch Grand Prix, Robert van Overdijk. David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort, was erbij. Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur, maar ook sportief directeur van de Heineken Dutch Grand Prix. En David Molenburg, de burgemeester van Zandvoort, was erbij. Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur, maar ook sportief directeur van de Heineken Dutch Grand Prix. En Rob van Zomeren, DJ hier bij Grand Prix Radio en de voormalig team.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. In het zuiden de meeste buien, op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon.

0: is een graad of 20. Ook morgen buien, soms wordt onweer en opnieuw zo'n 20 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel. Een half uur extra reistijd. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat een ambulance. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Verlijmen en Drunen, 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
4: Aldi.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Grand Prix Radio.
14: Gert-Jan van Acquoy.
15: Hey, goedemiddag, het is 3 uur geweest, woensdagmiddag. Vanavond een hele belangrijke avond voor NEC. Daar is het meteen meer over. Eerst Drive Safe.

0: Radio, dit is Grand Prix Radio. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is woensdagmiddag, een belangrijke dag voor NEC vanavond. Playoffs voor de Champions League. Een cruciale wedstrijd. De Nijmegenaren die spelen de heenwedstrijd in eigen huis tegen het Noorse Bodø Glimt. En voor de Nooren is het een snelle terugkeer op Nederlandse bodem. Bij de tegenstander speelt Joshua Kitolano, die de afgelopen 4 seizoenen in Nederland actief was. En voor zijn nieuwe club toch als een soort van spion fungeert. Hè? NEC is is nog 1 ronde verwijderd van een historische eerste deelname aan dus de Champions League. Ja, en trainer Dick Schreuder, die heeft wel zijn verwachtingen uitgesproken. Is het mogelijk?
1: We moeten wel onze top halen om een goed resultaat neer te zetten en om in de heenwedstrijd daar nog zeker mee te kunnen spelen. En dat willen we wel. En daarin kan het publiek wel een grote rol spelen. Want dat zie je wel bij momenten, wat ik heb ook net aangegeven bij de topwedstrijden. Ja, dat wel wat doet met de ploeg.
0: Niet onmogelijk dus, maar ze moeten wel een absolute top halen. Ze moeten echt aan de bak. Vanavond NEC tegen Bodø Glimt. Playoffs voor de Champions League vanavond om 9:00. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Nou, het was onder hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Time.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met komend weekend de Dutch Grand Prix, de final lap. Oftewel de laatste keer dat het Formule 1 circus neerstrijkt in Zandvoort. Ja, dat gaat een groot spektakel worden. En dat gebeurt al voordat de race begint. Want de Koninklijke Luchtmacht die gaat komende zondag een flyby verzorgen. Voorafgaand aan de start van voorlopig dus de laatste Grand Prix. Vlak voor de race op circuit Zandvoort zullen meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen, een Chinook transporthelikopter en een C-130 Hercules over het circuit vliegen. Ja, dat klinkt wel spectaculair. Ik weet niet hoe al die dingen eruit zien, maar het klinkt wel vet. Het evenement van dit weekend markeert het einde van het huidige contract voor de Nederlandse race op de Formule 1 kalender. En ja, op deze manier is het toch een beetje een soort van eerbetoon, hè, richting het evenement. Komend weekend, de Dutch Grand Prix. Alles erover hoor je hier

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
19: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een half uur oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven een kwartier. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten vertraging. Dan staat een vrachtwagen met pech.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Gert-Jan van Acquoy.
5: Na 115 speelminuten alweer weg bij een voetbalclub. Wie dat is, hoor je zo. Grand Prix.

Jouw sportradio Grand Prix Radio with Wham and I'm your man. Het is woensdagmiddag. Het dienstverband tussen Paul Pogba en AS Monaco na één seizoen alweer beëindigd. De 33-jarige Franse middenvelder die kwam vorig jaar naar de Monegaskische club na een lange dopingschorsing. Maar zijn terugkeer, dat was niet echt een succes. Nee, hij heeft 115 speelminuten totaal gehad, verdeeld over 6 wedstrijden. En uiteindelijk in goed overleg besloten het oorspronkelijke 2-jarige contract van de wereldkampioen van 2018 voortijdig te ontbinden. Dat is altijd mooi, hè? In goed overleg. De vraag je je toch altijd een beetje af of dat echt zo is. Maar goed, dat is in ieder geval wat er naar buiten is gebracht. En hij is dus weer op de markt wat dat betreft. Wat wel verlengd is, is het contract van aanvoerder Joris Kramer bij Go Ahead Eagles. De 30-jarige verdediger stond in de belangstelling van onder meer FC Groningen, maar de club uit Deventer die wilde hem niet laten gaan. Kramer heeft nu een verbeterd contract ondertekend dat hem tot de zomer van 2029 dus bij Go Ahead Eagles houdt. Met de verbintenis beloont de club de verdediger voor zijn belangrijke rol en ontwikkelingen binnen het elftal van de afgelopen 6 uur. Nou, dat is goed nieuws. Nou, dat is mooi. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio met Madonna en Justin Timberlake.

0: Save the world.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

It Will Make Me Crazy. Het is woensdagmiddag. De zomerstop voor verschillende sporten is voorbij. Hè. Komend weekend gaat de Formule 1 weer verder met de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Voetbal is ook al lekker bezig. Sterker nog, we gaan alweer naar de tweede speelronde van de Keukenkampioendivisie. Vanavond 3 wedstrijden die op het programma staan. Alle 3 om 8 uur. De Graafschap tegen Jong AZ. Jong Ajax tegen FC Emmen. En Jong FC Utrecht tegen Vitesse. Deze wedstrijden zijn vanavond te zien om 8 uur bij ESPN. Zometeen meer over jouw favoriete sporten bij Rick van Veldhuizen. Dit is jouw Sportradio. When the

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan

0: en er nog geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Radio. Rick van Veldhuizen.
3: Groot nieuws uit Zandvoort, mensen.
4: Want Isaac Hadjar kan de laatste Dutch Grand Prix wel op zijn buik schrijven. Hij heeft tijdens een training in de sportschool zijn pols geblesseerd. En Liam Lawson wordt nu de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

0: En dat licht gaat ook uit voor Isaac Hadjar.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Red Bull heeft het inmiddels ook al officieel bevestigd dat Isaac Hadjar de Grand Prix van Nederland gaat missen. En de manier waarop is behoorlijk zuur. Hadjar heeft tijdens de zomerstop bij een training in de sportschool een polsblessure opgelopen. En daardoor kon hij uitgerekend op Zandvoort niet rijden. En dat is juist het circuit waar hij vorig jaar als Racing Bulls coureur zijn eerste Formule 1 podium pakte. Red Bull haalt daarom Liam Lawson voor één weekend weer terug naar het hoofdteam. Lawson werd begin vorig seizoen na slechts twee races naast Verstappen alweer teruggezet naar de Racing Bulls. En nu krijgt hij dus onverwacht nog een kans om in een Red Bull te stappen. Hij staat dit jaar negende in het WK. Heeft in vrijwel ieder raceweekend toch wel punten weten te pakken. Maar daarmee ontstaat vervolgens nog een probleem. Want wie rijdt er dan in de Racing Bulls? Hey, daar komt hij dan weer. Yuki Tsunoda. De Japanner verloor na vorig seizoen zijn vaste Formule 1 stoeltje en is dit jaar reserverijder geworden. Nu keert Yuki dus weer terug voor één weekend naast Arvid Lindblad. Nou, de stoelendans is dus als volgt. Hadjar eruit bij Red Bull. Lawson van Racing Bulls naar Red Bull. En Tsunoda terug naar Racing Bulls. Zo, hey. Je kunt maandenlang contracten, simulatorprogramma's en coureursplanningen maken. En vervolgens gaat iemand even naar de sportschool, verkeert met zijn pols op. En staat de halve Red Bull-organisatie ineens weer op een andere plek. En het mooie toeval, Lawson maakt in 2023 zijn allereerste Formule 1-start, ook op Zandvoort. En toen verving hij Daniel Ricciardo. En je raadt het al, ook hij had toen last van een polsblessure. Zandvoort en geblesseerde polsen. Bij Red Bull kunnen ze er inmiddels een boek over schrijven of een traditie van maken, wat je wil. Maar het is wel allemaal heel toevallig. Lawson dus, teamgenoot van Max Verstappen, aankomend weekend op Zandvoort.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Shine bright like a diamond.

0: Town Girl. En dat maakt je ook echt vrolijk bij dit weer. Hoewel het begint wel ietsje beter te worden. Vanochtend was helemaal barmboos. Een ontwikkeling die rond 2:30 vanmiddag binnenkwam. Ajax staat op het punt om Abdoulaye Camara over te nemen van het Italiaanse Udinese. Camara is 17 jaar, 1,88 meter, verdedigende middenvelder en of een centrale verdediger. Hij is aanvoerder van Frankrijk onder de 19. Maar nu komt het bijzondere. De jongen heeft volgens de berichtgeving tot nu toe nog maar slechts 11 minuten op het hoogste niveau gespeeld. Ajax huurt hem eerst van Udinese. Franse media melden daarbij een semi-verplichte koopoptie van ongeveer 15 miljoen euro. De precieze voorwaarden waaronder die verplicht wordt is nog niet helemaal bekend. Om 2:50 kwam er nog een belangrijke nuance. Dit is voorlopig niet de nummer 6 die Ajax onmiddellijk in het eerste elftal van de Amsterdammers gaat zetten. Volgens velen is het plan dat Camara eerst aansluit bij Jong Ajax. Nou goed, dat maakt het financiële plaatje natuurlijk extra interessant. Een 17-jarige jongen, 11 minuten Serie A. Voorlopig Jong Ajax, maar mogelijk een investering van 15 miljoen euro. Hey.
1: De spraakmaker.
0: Voelde jij me ook al van ver af aankomen? Nou, ik in ieder geval wel, want daar wil je natuurlijk wel even over praten. Over Abdoulaye Camara, 17 jaar. De vraag van mij aan jou is, moet Ajax zulke enorme financiële risico's nemen om een buitenlandse speler van 17 jaar? Of moet de club dat geld juist gebruiken om zelf opgeleide talenten door te laten breken? Oké, ik geef er ook toe. Er zijn wel talenten, maar ze hebben de ballen niet, op een of andere manier. Ze komen niet tevoorschijn als mannen. Misschien wel als je ze vanuit Italië ophaalt. Ja, ik weet het niet. Laat even weten wat jij ervan vindt.

0: Cabra, 17-jarig jongen uit Frankrijk, wordt overgenomen op huurbasis van Udinese. 50 miljoen, met een potentiële verplichting dus om te kunnen kopen. Voor een jongen met 11 minuten topvoetbal in de benen. Ik vind het wel extreem. Als je dat doet, moet je wel overtuigd zijn dat je daar een toekomstige basisspeler van Ajax 1 te pakken hebt. Lijkt mij wel. Maar goed, hebben jullie er ongetwijfeld allemaal jullie ongezouten mening over? Graag doorsturen via rick@grandprixradio.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden demonstrerende boeren hebben de eindbestemming bereikt van hun protestrit door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis. De boeren zijn boos over de stikstofplannen. Mona Keizer overweegt met een eigen partij te komen. Over 2 weken kan ze er meer over vertellen, zegt ze tegen de Telegraaf. Nu zit ze in haar eentje in de kamer nadat ze uit de BBB was gestapt. En op social media gaat een foto rond van een vermiste Canadees die erg veel lijkt op de onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam in elkaar zakte en daarna niet meer kon praten. De politie onderzoekt of het inderdaad dezelfde man is.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 1/2 uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord 1/4. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 1/4 oponthoud.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Zometeen jullie reacties

0: Three Doors Down. And Here Without You.
1: De Spraakmaker.
0: Hij is 17 jaar. Hij heeft 11 minuten op het hoogste niveau in Italië gespeeld. Hij heet Camara. Is Fransman van origine. Hij wordt nu dan gehaald met een huurconstructie en een semi-verplichte koopoptie van 15 miljoen euro. Maar voorlopig is hij dan goed genoeg voor Jong Ajax. Ja, goed. Nu kan die jongen natuurlijk over 3 jaar gewoon 60 miljoen waard zijn. Dat kan. Ja, dat weet nu toch helemaal niemand. Dus wat vinden we daarvan dat Ajax deze actie heeft uitgehaald? Jasper de Groot uit Hattem zegt... Ja, ik vind veel te veel, zegt Jasper. Zij hebben bij Ajax een jeugdopleiding waar jaarlijks miljoenen in omgaan. Dan moet je niet voor Jong Ajax jongens voor 50 miljoen gaan kopen. Ergens anders vandaan. Maaike Koster, als de scouting ervan overtuigd is dat hij uitzonderlijk is... juist nu pakken, over 2 jaar kan Ajax hem waarschijnlijk weer helemaal niet meer betalen. Dus nu kan je hem nog betalen en straks voor een goede prijs verkopen. Sander van Dijk, Bunschoten Spakenburg, 11 minuten voetbal. Zo. Daar kun je toch onmogelijk 50 miljoen waarde aan hangen? Dat is gewoon een gok. Nadia zegt, je koopt niet zijn 11 minuten van nu. Je koopt zijn mogelijke niveau van over 3 jaar... Dat is tegenwoordig hoe topclubs werken. Peter Vries uit Friesland, die zegt... Ajax moet weer spelers opleiden zelf... in plaats van overal halfvolwassen talenten weg te kopen. Daar was de club juist heel erg beroemd om, Ajax dus. Marianne de Boer, ik wil eerst weten wanneer de koopoptie verplicht wordt. Als dat pas gebeurt na bijvoorbeeld 20 wedstrijden in Ajax 1... dan is het een compleet ander verhaal. Ruben Vermeer zegt, het bedrag klinkt gigantisch... maar als hij echt aanvoerder van Frankrijk onder 19 is... ja, en een halve Europese top volgt hem... dan kan dit juist de enige kans zijn om hem binnen te halen. Goed, als Ajax automatisch...

Vraag blijft, wanneer wordt talentontwikkeling eigenlijk gewoon talentenhandel? Want daar kijken we natuurlijk ook naar. Maar goed, het kan natuurlijk briljante scouting zijn en wij gewoon veel te zuur. Dus laten we uitgaan dat zij bij Ajax er verstand van hebben en dat wij gewoon liefhebbers zijn en daar wel een mening over hebben, maar dat die mening van ons niet telt.

0: Play Grand Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkten spelers hun media-optredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met een nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: En dat is de titel van het liedje. Vanmiddag om 12:15 kwam het bericht binnen dat Harry Kane misschien wel eens naar de zandbak zou kunnen gaan. Al Hilal voert gesprekken over de mogelijke komst van Harry Kane. De 33-jarige Engelsman heeft bij Bayern München nog contract tot volgend jaar, 2027. En onderhandelt daar nog over verlenging. Maar volgens The Guardian staat Kane wel open voor een toekomstige stap naar de zandbak Saoedi-Arabië dus. Al Hilal probeert ook Ollie Watkins binnen te halen. Maar goed, bij Kane wordt de vraag langzamerhand interessant. Hoeveel doelen en prijzen wil Kane nog in Europa gaan verzamelen? En wanneer komt dat moment waarop ook hij zegt: Oké, doe mij dan maar die heel veel oliedollars van die Saoedi's dan maar. Dat Saoedisch contract tekende maar en ik ben voor de rest van mijn leven gegarandeerd dat ik helemaal niets meer hoef te doen. Nog een paar jaar voetballen en ik heb hem helemaal binnen. Ja, goed. Voor nu nog blijft de voorkeur van Kane Bayern München. Maar voor hoe lang?
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn 3e zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg, er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg, 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, 2e gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook 2e gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook 2e gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes!

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Grand Prix Radio.
24: The
1: Dick van Veldhuizen.
7: Sport in vele belevingen, zoals dit verhaal van Maarten van der Weijden. Hij heeft zijn 270 kilometer lange zwemtocht vandaag moeten stilleggen. Want buikklachten houden hem uit het water en het is nog maar onzeker of hij nog verder gaat met zijn sponsortocht.

0: In de sport is dat belangrijk om alive en kicking te zijn.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Harder, sneller, beter met Rick van Veldhuizen.
0: En daar weet oud-Olympiër Maarten van der Weijden alles van. Hij zou vandaag namelijk verder gaan met zijn 270 kilometer lange zwemtocht voor het Prinses Maxima Centrum. En daarbij zou hij 22 steden aandoen, maar hij ligt op dit moment niet in het water. Maarten van der Weijden heeft last van buikklachten en na overleg met zijn arts is besloten dat hij vandaag voorlopig niet verder zwemt. Het is nog niet duidelijk of en wanneer hij de tocht gaat hervatten. En dat maakt dit wezenlijk ander nieuws dan gisteren, toen ik vooral vertelde over de enorme afstand die Maarten wilde gaan afleggen. Het goede doel loopt natuurlijk wel gewoon door. De teller van deze actie stond vanmiddag nog op 230.000 euro. Maar een zwemmende Maarten van der Weijden levert natuurlijk veel meer op dan een, ja, toch op bed liggende Maarten van der Weijden of op de wc zittende Maarten van der Weijden. Ik vind het gewoon buitengewoon sneu. Van der Weijden wil in 6 dagen vanuit de Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zwemmen. Dus onderweg die 22 steden aandoen. Opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Heeft hij natuurlijk alles mee.

onverantwoord wordt. En belangrijk, de tocht is nog niet definitief beëindigd. Hij ligt op dit moment stil, en Maarten ook. En er wordt bekeken of hij nog kan hervatten. Maar ik weet dat het wel zijn ultieme doel was om dit toch nog te gaan fixen en te gaan regelen. Als allerlaatste keer dat hij nog een heel groot bedrag bij elkaar zou kunnen zwemmen. Voor ja, alleen maar een heel goed doel. Keihard kunnen knokken tegen die rotziekte die kanker heet. Nou goed, laten we hopen voor Maarten dat het van voorbije aard is straks. En dat hij straks weer rustig kan verder zwemmen.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
0: Sportradio.

Disco, de High Hopes bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het hebben over Yuri Regeer. De Ajax-iet werd gisteren 23 jaar. Ajax feliciteerde hem natuurlijk online. En onder die felicitatie verschenen vervolgens reacties van eigen supporters van Ajax. Die hem een contractontbinding toewensten of hem simpelweg bij Ajax weg wilde hebben. Liep zo hoog op dat Regeer zijn Instagram-account op inactief heeft gezet. En voormalig Ajax-iet Joël Veldman sprong vervolgens publiekelijk voor hem in de bres. En dat is mooi, maar ja, het had niet nodig moeten zijn. Vandaag precies hetzelfde soort verhaal rondom Lutsarel Geertruida. Omdat hij naar PSV zou gaan. Daarom verscheen er onder zijn Instagram berichten van Feyenoorders met tekst als slangen, ratten, verrader. En nou, ploeggenoot Quinten Timber nam het publiekelijk voor zijn voormalig ploeggenoot op.

0: Voor mij hoeft dat niet, want ik vind het al een beetje raar. Maar ja, wanneer wordt supportersemotie gewoon persoonlijk wegpesten van een speler? Ik vind het echt wel belachelijk. Mag dan misschien een club ook de seizoenskaart van zo iemand afpakken om wat je dan online hebt gezegd tegen de speler? Aan de andere kant weet ik zelf ook, ik ben een radiomaker. Ik heb in het verleden ook heel vaak mooie berichten gekregen van mensen. Maar ook wel eens dat ik dacht van zo, jij durft. Jij hebt wat in je mars. En dat je ook bij jezelf denkt, nou, hier word ik niet vrolijk van, maar ik doe net of het me niks doet. En dat doet je natuurlijk altijd wel wat. En dat zal natuurlijk ook zo zijn bij voetballers, zoals Lutzarel Geertruida. En bij Jurie Regeer. Het doet je pijn. Je speelt voor die club en dan krijg je dit.
1: De Spraakmaker.
0: Jurie Regeer reageert door zijn Instagram te blokken. Lutzarel Geertruida, vooralsnog, daar zat de boel open, maar... Moet de voetbalclub de seizoenskaart kunnen intrekken van een supporter die aantoonbaar eigen spelers online doelgericht uitscheldt of wegpest? Wat vind jij ervan? Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio. Of via Rick, @grandprixradio.nl.

0: kan je natuurlijk altijd hebben, maar verwoord je dan wel op een fatsoenlijke manier en niet met allerlei verschrikkelijke aantijgingen. Dat gebeurt wel bij Jury de Geer en Lucerel Geertruida. Wat vind jij ervan? Laat eens even wat van je horen.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor... en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het provinciehuis in Assen staan honderden boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Het is het slotstuk van een protestmars door Drenthe die langs alle 12 gemeenten ging. De nieuwe regel over tassen in de trein gaat over ruim 2 weken in, op 4 september, zegt NS. Vanaf dan mag je geen tassen meer op de stoel naast je leggen, ook niet als het rustig is in de trein. En bij de politie zijn tot nu toe 500 tips binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees is.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 30 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 1 kwartier vertraging.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Rick van Veldhuizen.
17: We hebben het dus over indirecte sportbeleving en hoe gaan supporters om met hun eigen spelers.

0: Een echte radioplaat. Dit is Grand Prix Radio. We zitten heel even in de randen van de sport. Ja, even indirect dus.
1: De Spraakmaker.
0: Het gaat over zaken die eigenlijk gewoon niet fatsoenlijk zijn. En mijn vraag is ook, moet een voetbalclub de seizoenskaart intrekken van een supporter die aantoonbaar eigen spelers online doelgericht aan het uitschelden is of aan het wegpesten is? En nogmaals, is mij ook regelmatig overkomen. Daar word je groot en sterk van, maar je wordt er ook niet per se beter van. Het gaat toch knagen aan je. En ja, als het aantoonbaar structureel en persoonlijk wordt, kritiek op een speler, dat hoort bij voetbal, maar iemand op zijn privé-account proberen weg te pesten, dat is toch wel iets anders. En uiteraard moet je wel zeker weten wie er achter dit account zit, maar waarom zou gedrag dat de club in het stadion volstrekt onacceptabel vindt ineens prima zijn zodra iemand het thuis vanaf zijn telefoon doet? Ja, ik vind daar wat van. Robin van der Kamp zegt, als jij iedere week bij Ajax op de tribune zit en daarna een eigen speler persoonlijk gaat zitten wegpesten, mag Ajax voor mij best zeggen, blijf jij voorlopig maar eventjes thuis. Al dus Robin van der Kamp. Marjolein Smit uit Brabant, absoluut niet. Een club bepaalt toch niet wat ik op mijn eigen Instagram schrijf. Bij bedreiging naar de politie gaan gewoon, maar niet meteen mijn seizoenskaart afpakken. Oké. We gaan je niet verder onderzoeken, Marjolein. Nee, maar we snappen je. Ridder de Boer uit Friesland Lemmer. Er zit nogal wat tussen zeggen dat regeer waardeloos speelde en iemand dagelijks persoonlijk uitschelde. Voor het laatste mag een club best ingrijpen. Selma, gevaarlijk vindt zij het. Wie bepaalt wanneer kritiek wegpesten wordt? Voor je het weet, wordt het iedere harde mening reden voor een stadionverbod. Ook daar ben ik dan wel weer bang voor, Selma. Geef ik je niet ongelijk in, want je mag best af en toe voor je mening uitkomen. Mits in het redelijke en het fatsoenlijke. Arno Koster uit Bijlen. Als spelers hun sociale media moeten afsluiten vanwege hun eigen supporters, is er volgens mij ergens iets behoorlijk misgegaan. Ja, dat kunnen we met z'n allen ook wel stellen. Marit van der Velden

Dan zei ze al, huha, hondenlul. Ja, ook niet netjes. Maar ja, daar deed niemand echt heel moeilijk over. Koen Scholten zegt, supporter zijn betekent toch juist dat je je club steunt. Kritiek prima, maar iemand op zijn verjaardag vertellen dat hij moet oprotten. Ja, dat vind ik echt diep triest. Nou goed, ja. Ik voel wel wat sommige mensen zeggen. Dat Ajax, Feyenoord of PSV straks een soort van gedachte politie gaat worden van de supporters. Tegelijkertijd accepteren clubs in het stadion dit ook niet allemaal. Misschien is het dus ook niet de vraag of clubs moeten optreden. Maar ja, wie dan wel? Van welk moment is online commentaar geen kritiek meer, maar gewoon pure intimidatie? Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien en dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
1: Dit is

0: transfer, voetbalnieuws. Kijk maar even hoe je er tegenaan kijkt. Het heeft wel een Nederlands haakje in Engeland. Arsenal is namelijk serieus bezig met Essery Konsa van Aston Villa over te nemen. En een van de redenen daarvoor is de fysieke situatie van Jurrien Timber. Timber miste het WK, werd deze zomer geopereerd aan zijn lies. En manager Mikel Arteta die heeft inmiddels gezegd dat een snelle terugkeer van Timber er niet in zit. Ook William Saliba is nog niet klaar om terug te keren. En daarom wil Arsenal doorpakken voor Konsa, die zowel centraal als rechts achterin kan spelen. Geschatte prijs ongeveer 60 miljoen euro. Onderhandelingen zitten volgens de Engelse berichtgeving in een vergevorderd stadium. Een blessure kost dus de club niet alleen spelen, maar in dit geval ook nog door de afwezigheid van Timber gaat het bij Arsenal 60 miljoen kosten. En voor Oranje is vooral belangrijk dat Timber blijkbaar ook nog niet vlak voor zijn rentree staat. Dus daar hebben we ook rekening mee te houden.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Daar hebben we ook rekening mee te houden.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezellig.

0: Dit is Daan P-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de 3e dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt 1 graad of 20.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakanties het treindruk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosewerk en Dam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Met

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker!
2: Kippie!
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990.

0: snel naar de winkel. Swiss Sands.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Rick van Veldhuizen.
7: In aanloop naar dit weekend kan ik je melden dat Carlos Sainz zo vlak voor Zandvoort zijn toekomst heeft beslist. Hij blijft bij Williams en hij krijgt naar verluidt ook nog eens een keertje een fikse salarisverhoging erbij. Dat is lekker. Grand Prix.

zwemmen van die monstertocht van hem. Van 220 kilometer. Hij stond vanochtend op en voelde zich misselijk. En dacht aan opgeven, maar uiteindelijk blijkt hij morgen toch verder te kunnen. Dus dat is goed nieuws. We zijn bezig of we hem kunnen bereiken op dit moment. Maar misschien is hij nog aan het uitzieken, dat weten we niet. Maar we gaan proberen nog voor 7 uur dat te fixen. En als het niet lukt, ja, dan pech gehad. Maar dan gaat hij in ieder geval morgen wel weer het water in. Dan Formule 1, met nieuws dat vanmiddag om 3 uur officieel werd. Carlos Sainz blijft ook in 2027 bij het team van Williams.

continuïteit. Sainz zegt eigenlijk, ik geloof nog in dit project van Williams. En dat is misschien belangrijker voor Williams dan één goede race. Want één coureur met zijn ervaring had ook kunnen proberen ergens anders onderdak te vinden. Ja, en dan treft dat toch ook weer je merknaam. En het nieuws komt natuurlijk precies weer voordat iedereen richting Zandvoort vertrekt. Ja, dat kan haast geen toeval zijn.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Sportradio.

0: fout zit je wel een beetje. Als je probeert een slaatje te slaan uit voorrondes van Europees voetbal. Vanmiddag om 16:50 werd nog een keer een mededeling gedaan over morgenavond. Ajax speelt dan om 19:45 tegen FC Sion in Zwitserland, in Wallis. In de play-offs van de Conference League. Maar de wedstrijd komt niet bij Ziggo Sport op de buis. De rechten zijn gekocht door Kijk. En daar wordt Zion Ajax aangeboden als pay-per-view voor €4,99. Je hoeft geen Kijk-abonnement te nemen, maar wel een account aanmaken bij Kijk. En dan moet je die 5 losse euro's even storten. En dan mag je kijken. En juist daardoor ontstond gedoe. Ziggo Sport heeft immers de Europese clubcompetities en profileert zich nadrukkelijk als de plek waar Europees voetbal te zien is. Alleen de voorrondes vallen niet onder het centrale rechtenpakket. De thuisspelende club mag de uitzendrechten daarom zelf gaan verkopen en Sion verkocht ze. Aankijk! Vanmiddag bevestigde Ziggo dat het wel degelijk heeft geprobeerd de wedstrijd te kopen. Ziggo heeft een bod gedaan, maar Kijk heeft gewoon meer geboden. Dus iemand die al betaalt voor Ziggo Sport en morgen Ajax wil zien, moet vooralsnog €4,99 extra betalen. Juridisch klopt het allemaal, maar leg het maar eens uit aan de voetbalfan. Je hebt een abonnement op de zender die het Europese voetbal uitzendt en Ajax speelt Europees. En toch moet je weer je portemonnee gaan trekken. Om gek van te worden, nou daar gaat hij dan.
1: De Spraakmaker.
0: Want die zag je van verder vaak komen, hè? Daar ga ik wel vanuit. De Spraakmaker gaat over dit onderwerp, dit belachelijk idee. Je betaalt al voor sport en dan nog een keer €4,99 betalen voor Ajax. Die ook niet in het beste doen zijn, hè? Want de afgelopen 2 wedstrijden waren waardeloos. Heb je daar nog €4,99 voor over? Morgen dus FC Sion tegen Ajax. Mijn vraag aan jou is dan vrij simpel. Vind je het acceptabel dat je bovenop je bestaande sportabonnement nog een keertje €4,99 moet betalen om 1 Europese wedstrijd van Ajax te mogen zien? Ja, zeg het maar. Ik vind het zonde. Maar geef niet op, zou ik zeggen, hè?

0: Never Gonna Give You Up. Rick Astley bij Grand Prix Radio. Dachten ze waarschijnlijk ook bij Ziggo, maar het is ze niet gelukt. De rechters zijn naar kijk gegaan. Vind jij het acceptabel dat je bovenop de bestaande sportabonnementen die je al betaalt nog eens een keertje €4,99 moet betalen om één Europese wedstrijd van Ajax te zien? Laat het even weten via de app of via rick@grandprixradio.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
9: Kippie.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Kom bij de verfzaak.
19: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel te doen geweest rond de asielopvang in het Brabantse Engelen en met omwonenden zijn nu afspraken gemaakt. De opvang begint klein en als er veel overlast is, gaat die dicht. Bij de cyberaanval op een bedrijf dat bestellingen verzorgt voor Bol zijn meer klantgegevens buitgemaakt dan gedacht. Klanten hebben erover een mail gekregen. Van hoeveel meer mensen de gegevens zijn gestolen is niet bekend. En Oranje International Tijani Reinders gaat in het Midden-Oosten voetballen. Hij verruilt Manchester City voor de Saoedische club Al Qadsia. City krijgt 60 miljoen voor Reinders die in Saoedi-Arabië voor 4 jaar heeft getekend.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoop het Empel en Zaltbommel 10 minuten op onthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1 kwartier op onthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knoop Tattenbroek 1 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rick van

Ik betaal wel liever een vijfje voor de wedstrijd die ik wil zien. En al die andere wedstrijden die ik niet hoef te zien, daar betaal ik dan niet voor. Ja, ook een gedachte. Sven de Jong uit Om. Die zegt, oftewel Ommen. Vandaag 5 euro Ajax, volgende week 8 euro Formule 1. En daarna weer een tientje ergens anders. Het wordt steeds een beetje, ja, meer. En uiteindelijk ben je een vermogen kwijt om een beetje naar sport te kijken, waar je vroeger gewoon vrijelijk daar kon kijken. Maaike de Boer uit Franscher, Friesland, zegt, als Kijk meer heeft betaald voor de rechten, mogen ze daar toch geld voor vragen? Zo werkt dat gewoon, dat is marktwerking. Niels Koster zegt, ik betaal voor Ziggo Sport. Dan vind ik dat zij ervoor moeten zorgen dat die wedstrijd er gewoon bij zit. Hun probleem dat ze zijn overboden. Sabira laat weten, voor mij is 5 euro juist goedkoper. Ik heb geen Ziggo Sport en ik wil alleen Ajax kijken. Dit systeem is voor mij eigenlijk perfect. Peter de Visser uit het Zeeuwse Kruidingen. Het wordt pas irritant als je vooraf niet meer weet waar je moet zijn. Die ene wedstrijd bij Ziggo, de volgende bij Kijk. En alles gaat maar door elkaar heen. En dan moet je het weekend weer kijken naar ESPN. Ja, het wordt lastig. Marcel van Loon laat weten, maak alle losse wedstrijden pay-per-view. Laat mijzelf dan lekker kiezen. Ik betaal ook nu voor tientallen wedstrijden waar ik helemaal niet naar kijk. Ja, dat is wel datgene wat ik ook weer vaak teruglees. Ja, er blijft nou één ding belangrijk. Het moet voor de kijker wel glashelder zijn waar hij wat kan zien en wat hij dan precies daarvoor betaalt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik was ook nog even niet helder. Ik begreep dat er wat voorrondes waren. Dus ik wilde zo ook gaan kijken. Ik wist echt even niet meer waar het was. Natuurlijk was het er bij Ziggo, had ik kunnen weten. Maar er is er zomaar overheen gegaan. Ik wist hem ook even niet meer. Dus ik kan me wel voorstellen dat die verwarring groot is. En dat je op een gegeven moment één centraal punt wil hebben waar je alle wedstrijden kunt kijken. Maar goed, het is 2026, marktwerking. En zo werkt het nu eenmaal.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

vaak gehoord in mijn leven. Teddy Swims. Hey, allesweter, Mr. Know-it-all. Dat was hem voor vandaag, wat mij betreft. Maar niet voor Grand Prix Radio. Jouw sportradio gaat door 24/7. Met al die fijne liedjes en laatste sportberichten. Om 9:00 vanavond speelt in het Goffert Stadion NEC tegen Bodo Glimt. Ze kunnen een eerste stap zetten. En ze spelen de heenwedstrijd in de laatste voorrondepartij van de Champions League. Nou, daar kijk ik naar uit. Vanavond zeker kijken. En met z'n allen duimen voor al die gasten uit Nijmegen. Morgen ben ik er weer. Graag tot.

0: 99.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op

0: en er iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. En Oranje International Tidjani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft ze voor 60 miljoen euro overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders ga je mis.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkt de spelers hun media-optredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met een nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met...
0: Sportradio.

0: Drie Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. Vier andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over drie weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Hoei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu!
13: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
17: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
18: Kippie.
10: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
21: Simpel.
10: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen.

0: prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit, dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien en dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan P-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man zeinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu haal hè, dus niet strak.
9: Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Bij Eurojackpot maak je elke

0: 29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksback-positie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon.

0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Hallo.
15: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkten spelers hun media-optredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met een nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In de Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik? Bak aan ervaring. De nieuwe Toyota.

0: is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIA grijpt niet in tegen de roterende achtervleugels die meerdere Formule 1-teams gebruiken. De Autosportfederatie vindt het algemene concept acceptabel, maar Red Bull moest na gesprekken met de FIA wel extra werk doen aan de eigen versie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opvallende vleugel kreeg van Ferrari-teambaas Frederik Vasseur de bijnaam Macarena-vleugel. Ferrari was tijdens de wintertest het eerste team dat ermee naar buiten kwam. Red Bull werkte ondertussen aan een eigen ontwerp dat anders draait en pas tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst werd gebruikt. Na twee crashes van Max Verstappen in Spielberg en Silverstone vroeg de FIA Red Bull en Ferrari om extra informatie over hun systemen. Volgens de FIA was dat nodig om de veiligheid van beide ontwerpen te beoordelen. Daarbij keek de federatie onder meer naar de manier waarop de achtervleugel sluit en wat er gebeurt als er een technisch probleem ontstaat. De FIA stelt dat de veiligheid voorop staat en dat de ontwerpen zijn bekeken. FIA-directeur Nicolas Tombazis zegt dat de gesprekken met Red Bull ertoe leiden dat het team zelf besloot meer werk te verrichten. De FIA had Red Bull niet formeel verboden om met de vleugel te rijden. Het team gebruikte daarom in België tijdelijk een conventionele achtervleugel. In Hongarije kwam de roterende versie terug op de auto's van Verstappen en Isaac Hadjar. Ook andere teams werken aan vergelijkbare systemen. McLaren heeft al een roterende vleugel getest en wil die na de zomerstop tijdens de race in Zandvoort gaan inzetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com... en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anne Terpstra stopt met mountainbiken. De 35-jarige Nederlandse heeft haar afscheid aangekondigd. Haar besluit dat kwam sneller dan gepland, omdat haar sponsor afhaakte en ze opnieuw last kreeg na een operatie aan een beknelde bekkenslagader. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Terpstra die rijdt nog twee belangrijke wedstrijden. Ze komt uit in de wereldbeker in het Franse Leget en daarna op het wereldkampioenschap in Val di Sole in Italië. De wedstrijd in Leget is voor haar de laatste wereldbeker van haar carrière. Daarna volgt dus nog het WK. Terpstra hoort al ruim 15 jaar bij de Nederlandse top van het mountainbiken. Ze werd 7 keer Nederlandse kampioene. Ook werd ze de eerste Nederlandse die een wereldbekerwedstrijd won. In 2019 pakte ze de wereldbeker in Andorra en stond ze bovenaan de wereldranglijst. In 2022 won ze opnieuw in Andorra. Bij de Europese kampioenschappen stond Terpstra 3 keer op het podium. Op het WK van 2021 in Val di Sole werd ze tweede. Ook bij de wereldkampioenschappen van 2024 eindigde ze op het podium samen met winnares Puk Pietersen. Terpstra deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In Rio werd ze 15e, in Tokio 5e en in Parijs 9e. Naar reactie zegt ze dat ze al eerder dit jaar merkte dat ze begon na te denken over afscheid nemen. Nou, ze geeft aan dat een nieuwsgierigheid naar een leven na het wielrennen begon te groeien en dat ze dat nu graag wil gaan ontdekken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur boven bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend.

0: dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord heeft het contract van Tijmen Wessels opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. De Rotterdammers voorkomen daarmee dat de 19-jarige verdediger na dit seizoen transfervrij kan vertrekken. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wessels maakte tijdens de voorbereiding meerdere keren minuten bij het eerste elftal. Dat gebeurde mede doordat Feyenoord problemen had op de linksbackpositie. Jordan Bos en Gijs Smal waren geblesseerd. Wessels maakte daarbij een goede indruk en heeft de clubleiding overtuigd van een nieuwe verbintenis. Feyenoord verlengt met Wessels, terwijl zijn eerdere contract nog tot de zomer van 2027 liep. De nieuwe overeenkomst houdt hem dus 2 extra seizoenen langer aan de club verbonden. De verdediger zegt dat hij blij is met het vertrouwen van Feyenoord. Hij ziet zijn nieuwe contract als een beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Wessels kwam in 2018 over van stadgenoot Sparta Rotterdam en doorliep sindsdien de jeugdopleiding. Wessels trainde al mee met het eerste team en blijft daar voorlopig ook onderdeel van. Op de linksbackpositie heeft hij inmiddels ook concurrentie gekregen van Hapi Lopez. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in de eerste wedstrijden voor Mika Marmol aan de linkerkant van de verdediging.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Mike Foppe heeft nog steeds spijt van zijn opgave op de 10 kilometer tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De 29-jarige Nederlander zegt dat hij inmiddels meer begrip heeft voor zijn eigen beslissing. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Foppe liep in de finale in de voorste groep van 5 atleten, maar had moeite om het hoge tempo te volgen. Hij besloot tijdens de race uit te stappen en dat leidde in Nederland tot veel reacties, mede door zijn interview na de wedstrijd. Foppe zei toen dat hij zich heel laf voelde en baalde toen hij de andere lopers zag doorgaan. In een terugblik tegenover de NOS zegt hij dat hij nog steeds pijn heeft van het moment en er spijt van heeft. Volgens Foppe speelde een eerdere valpartij op de 5 kilometer een belangrijke rol. Door die val had hij het gevoel dat hij een medaille was misgelopen. Daardoor was hij tijdens de 10 kilometer vooral bezig met het resultaat. Hij liep naar eigen zeggen voor niets minder dan een medaille. Toen hij merkte dat die kans er niet meer in zat, besloot hij uit te stappen. Foppe zegt dat hij na afloop zijn eigen optreden probeerde te analyseren. Hij wist toen niet goed wat er was gebeurd. De reacties uit Nederland verrasten hem. Foppe ziet een positief punt. Hij zegt dat hij eerder nooit in een situatie zat waarin een medaille realistisch was, maar dat hij merkte dat een vierde plaats hem niet meer interesseerde.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan 500...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax neemt afscheid van Ko Itakura. De Japanse verdediger keert terug naar Borussia Mönchengladbach. De club waar hij voor zijn komst naar Amsterdam ook speelde. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is er een akkoord over de transfersom van 4 miljoen euro, inclusief bonussen. Ajax krijgt daarnaast een doorverkooppercentage. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Itakura kwam in de zomer van 2025 naar Ajax. De club betaalde toen ruim 10 miljoen euro voor de verdediger. Zijn verblijf in Amsterdam duurde daarmee ongeveer een jaar. In die periode had Itakura meerdere blessures. Alleen in het kalenderjaar 2026 miste Itakura 16 wedstrijden door verschillende blessures. De 29-jarige verdediger had bij Ajax nog een contract tot 2029. Toch komt er nu een einde aan zijn verblijf in Amsterdam. Volgens het bericht paste Itakura niet in de plannen van trainer Michel Sanchez. Met zijn vertrek komt er ook ruimte vrij binnen het salarishuis van Ajax. Itakura speelde eerder voor FC Groningen, Manchester City en Schalke 04. Voor Ajax kwam hij uit in een seizoen waarin blessures een rol speelden. Daarmee sluit hij zijn periode bij Ajax af, voordat hij in de Bundesliga aan de slag gaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Pegula zegt dat tennissers opnieuw actie kunnen voeren rond het prijzengeld op de US Open. De Amerikaanse wacht eerst de bekendmaking van het prijzengeld af voordat spelers verdere stappen zetten. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pegula is lid van de Spelersraad en ondertekende eerder een brief van 20 topspelers aan de 4 Grand Slam toernooien. Daarin vragen de spelers om een groter aandeel van de inkomsten en meer inspraak in zaken die hen direct raken. Bij Roland Garros en Wimbledon beperkt de spelers hun media-optredens tot de 15 minuten. Dat gebeurde als protest tegen de verdeling van het geld. Ook de US Open kan met de nieuwe actie te maken krijgen als de gesprekken met de organisatie onvoldoende resultaat opleveren. Pegula zegt dat er nog geen grote beslissingen zijn genomen. Volgens haar zijn de organisatoren bereid om opnieuw aan tafel te gaan en eerdere kwesties te bespreken. Ze weet alleen nog niet hoe ver zij daarin willen gaan. De discussie over het prijzengeld speelt al langere tijd binnen toptennis. De spelers vinden vooral de verdeling van inkomsten onvoldoende. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus. En voor die start moet duidelijk worden welk prijzengeld de organisatie beschikbaar stelt. Pegula wil ondertussen op de baan presteren. Ze noemt het winnen van de US Open een belangrijk doel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.